0: Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpuntenmakers. Voor Sommerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als Flex Dalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlandse elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. De Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB op deze maandagochtend. Er staan geen files in de regio.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
4: Goedemorgen op deze maandag 15 juni. Centraal Plus. Trap af met Train. Dit is Mermaid.

0: Goedemorgen, het is 6:06 op deze maandag 15 juni. Een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je lekker kunnen uitslapen dit weekend of had je een druk weekend?
1: Nee, ik heb heerlijk uitgeslapen dit weekend. Zo erg dat ik dus gewoon weer helemaal fris en fruitig hier een hele nieuwe week aan kan. Want het wordt een van de langste werkweken die we gaan hebben dit jaar.
0: Het wordt een van de langste werkweken die we gaan hebben dit jaar. Dat moet je even uitleggen, denk ik.
1: Nou, de 21ste, dus de langste dag van het jaar, dat is aanstaande zondag.
0: Ja, ook
1: dus
0: qua daglicht.
1: Deze week is een hele lange week. En de week daarna is het ook een hele lange week. Jouw werktijden zullen waarschijnlijk niet heel veel veranderen door het licht.
0: Dat dacht ik dus ook.
1: Het worden wel lange dagen die je toevallig moet werken.
0: En het zijn ook wel dagen die in het teken staan van voetbal. Gisteren,
1: 7-1.
0: 7-1?
1: 7-1.
0: Ja.
1: Wat betekent dat?
0: Curaçao tegen Duitsland.
1: Oh.
0: Dat was natuurlijk de eerste wedstrijd gisteren die we denk ik massaal hebben gekeken.
1: Nee, dus blijkbaar niet. Excuses.
0: Ja, nee, ik denk jij weet gelijk wat ik bedoel. Jij dacht dat ik met Oranje zou beginnen. Nee, ik heb een stukje van de wedstrijd Curaçao-Duitsland zitten kijken. En dat is toch wel gaaf om te zien dat ze dan ook nog wel even een goal maken. Ik vraag me af, hè, gaan ze het redden, Curaçao? Ik denk het niet, maar ze zijn al heel blij dat ze meedoen. En wij in Nederland doen niet mee om mee te doen. Wij doen mee om te winnen. Nou, dat krijgt ook nog wel een tikkie.
1: Ja, dat gaat nooit echt helemaal lukken. Deze eerste wedstrijd die gespeeld tegen Japan. Toch net in de 88ste minuut is dan dus de zege uit handen gegeven.
0: Ja, zonde.
1: Dus uiteindelijk 2-2. En dat maakt het ook wel lastig. Want vanochtend, dus als je nog zou willen terugkijken, om 4 uur onze tijd, 3 uur geleden ongeveer, trapte de wedstrijd af van de andere in de pool, Zweden en Tunesië. En daar heeft Zweden ook een flinke zege, 5-1 geboekt over Tunesië. Dus dat betekent dat we eigenlijk nu 2-3 staan met Japan.
0: Klopt. Maar er kan nog van alles gebeuren.
1: Er kan nog van alles gebeuren, maar om die tweede plek te halen moet dus of een Zweden wat gaan verliezen, maar dat lijkt me dan sterk. Of Japan moet van Tunesië gaan verliezen. En dan misschien nog doelsaldo. Dus het wordt nog... ligt niet alleen maar meer aan Nederland. Het ligt ook echt aan de uitslagen van de andere wedstrijden.
0: Ja,
1: of Nederland nog die tweede plek zou kunnen gaan vinden.
0: En het meest bekende spreekwoord uit voetbal is: de bal is rond. Er kan dus nog alles gebeuren.
1: Precies.
0: En de Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de onderlinge oorlog en de opening van de straat van Hormuz. Dat meldt de premier van Pakistan. Die bemiddelde bij de onderhandelingen. Nou, ik vraag me af in hoeverre... want het is al 10 keer is er een vredesakkoord getekend, volgens mij.
1: En Netanyahu heeft dat appje volgens mij nog niet helemaal gelezen. Want er zat toch ook wat een en ander aan aanslagen nog richting Libanon.
0: Ja.
1: Vanaf zijn kant.
0: Ja, dus we gaan even kijken hoe dat ontwikkelt de komende week natuurlijk. En ook de komende week zullen alle ogen op de weerkaarten gericht zijn. Want stap voor stap wordt het de komende dagen warmer. En belanden we in de loop van de week zelfs rond de 30 graden. En dat zal dan vrijdag zijn. De kans op een lokale onweersbui neemt dan wel weer toe. Dus de komende dagen gaan we stappen omhoog. En dan zitten we hier vrijdag lekker in de airco.
1: Nou, als we nog kunnen kiezen inderdaad tussen blauw of en regen of warm en koud. Nou, als het dan nog niet blauw wordt, maar in ieder geval warm, is het toch een vooruitgang. Want ik had gisteren even nog wat wasje uitgehangen. En even gekeken, het gaat niet helemaal regen, blijft maar grijs. Ik heb er zin om het binnen te halen, doe ik morgenochtend wel. Nou, het is dus gewoon lekker geregend vannacht. Dus,
0: je hebt vannacht buiten laten hangen.
1: Dus die was is herwas, zal ik het zo zeggen.
0: Ja, dan kan dan de komende week wel even drogen.
1: Ik hoop het. Als ik naakt naar de studio kom, dan weet je waarom het is.
0: En er was gisteren ook nog wel even iets geks. Want het Witte Huis was het decor van UFC kooigevecht.
1: Ja, de UFC is een grote, mixed martial art-achtige evenement.
0: Ik zie een foto van het Witte Huis met op de voorgrond dus inderdaad een soort arenaatje opgebouwd voor kooigevechten.
1: En zo, ja, Mark, als iemand die toch wel respect heeft voor functies en overheid.
0: Ik vind het echt hilarisch.
1: Vind het hilarisch? Vind het ook ergens ook een beetje beledigend voor het instituut?
0: Dit is mega beledigend, daarom is het ook wel zo hilarisch. Ja, maar kan je je voorstellen dat ze voor het torentje van de premier ter land dus een in de lucht gaan doen of zo?
1: Ja, helemaal bij. Geweldig.
0: Ja. Ik vind, en we gaan even naar de regio toe, want de politie Wassenaar pakte vrijdag 59 boeven in één avond. Dat hebben ze lekker gedaan.
1: Ja, en dan vraag je misschien af, wat is daar gebeurd dan? Dat er dus bijna 60 mensen worden opgepakt.
0: Het was een spelletje, het gebeurde tijdens de hunt. 80 jongeren tussen de 11 en 18 jaar gingen vanaf jongerencentrum bovenop de vlucht. De politie had de tijd om de ontsnapte boeven tussen aanhalingstekens te pakken. En dat verliep dus redelijk succesvol. En de hunt is dan om ervoor te zorgen dat de band tussen politie en jongeren wat versterkt wordt. En nog even terug naar boksen.
1: Ja.
0: Ja, twee Leidse boksers die hebben goud veroverd op de prestigieuze Portimao Box Cup in Portugal. Het gaat om Sina Hasemi van 19 en Jim Sirkzee van 17. En ze hebben goud veroverd. Dus super, super gaaf. Ik wist helemaal niet dat we Leidse talenten hadden.
1: Nee, en deze twee jongens ze komen beide uit voor het bokshuis Leiden.
0: Ja, en de Portimao Box Cup geldt als een van de grootste internationale bokstoernooien van Europa. Dus het gaat ook nog wel ergens om. En dan gaan we even vooruitblikken op de show vandaag, want we hebben weer een bomvol programma. We gaan straks namelijk even bellen met Freek Bommelhof. Hij is van IJsclub Voorschoten. Ze willen een nieuwe baan die dan ook in de zomer open kan om te skileren. Of althans, als er geen ijs ligt. Dus dat gebeurt natuurlijk steeds vaker.
1: Oh, zo'n roller skate rink.
0: Ja, ja, maar wel een soort combibaan. Dus dat, als het dan koud wordt, dan kunnen ze hem vol laten lopen met water. En dan kan je erop schaatsen. Nou, hoe ver is dat? Is het it geht on of geht it nog niet on? Dat gaan we straks even horen. Geert van der Velde komt langs in de studio om te praten over het Van Rijn Festival. En we hebben ook nog Koen Franke in de studio, want er is een open middag bij Vriendelijke Tuinen.
1: Oh nee.
0: Zijn bij Vriendelijke Tuin?
1: Ja, er zijn best wel veel hommeltjes en bijtjes die bij ons langskomen.
0: Kijk,
1: dus jij hebt weer een uur lang bijgrappen voorbereid?
0: Zeker. Het is de Centraal Plus ochtendshow en jij bent erbij.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera. Hoe Flying Jagger. Ik wist helemaal niet dat laatste dingetje zo...
1: Nee, dat was ook precies jij. Maar dat komt misschien ook wel omdat... ooit gaan zijn de moves van Mick Jagger... als hij echt een keertje gewoon gaat zitten en oud gaat zijn... dat hij dan een beetje neerkukkelt. Maar nog niet.
0: Het is de Centra Plus ochtendshow. Daarvoor nog Madonna en Sabrina Carpenter met Win Your Love. Madonna en Sabrina een kind krijgen is het Marina.
1: Nou, over deze hele kudde Amerikanen gesproken. Ik heb een hele kudde aan hele enthousiaste Amerikanen gezien in New York City.
0: Oh, basketbal.
1: Ja, want de NBA, sloes. Het heeft een kampioen voor dit seizoen van 25-26.
0: Maar ga je het nou spoileren voor mij? Want ik heb dus nog niet gekeken.
1: Nee, maar dat is zaterdag al gebeurd. Dus zondag heb je heel de dag gehad om dat te kunnen kijken, terugzien. En nu is het alweer een beetje oud nieuws, dus wil ik erover
0: hebben. Maar we hebben de New York Knicks of die andere?

0: veel uitbundige fans geweest. Waar je toch een beetje crowd control voor nodig hebt.
1: Maar hoe gaan basketbal en voetbalfans samen?
0: Ik denk dat het in zo'n stad als New York.
1: Ja, is groot zat ook.
0: Dat het wel een beetje samen gaat. Het gaat ook vol enthousiasme. Het ging ook vol met grappen. Niet zoveel van het hooliganachtige slopen.
1: Nee, daar zijn we in Europa heel goed in.
0: Maar ja, de NBA is dus voorbij voor dit seizoen. Dus ik zoek weer een nieuwe hobby. Want ja, dat gaat pas ergens in
1: Tour
0: november
1: de
0: weer
1: komt
0: beginnen.
1: Eraan, hè?
0: Oh. Okay.
1: Oh. Het WK Dammen.
0: Oh, nou, dat durf ik nog een keer een wedstrijdje van te kijken.
1: Jeer de Boel voor gevorderde.
0: Oef, nou, maar mag ik nog meedoen? Ik ben niet gevorderd, maar...
1: Nee, ja, cricket... Cricket op een paard.
0: Cricket op een paard. Ik kan geen paard rijden.
1: Oh, snoeker.
0: Is dat trouwens, ik moet het ook gewoon kijken, hè? Want basketbal deed ik ook zoveel.
1: Ja, nee,
0: niet zoveel,
1: je moet kijken. Ja.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Nou, heb jij
1: het
0: nog
1: WK
0: een suggestie?
1: Snoeker schijnt echt zenuwslopend te zijn.
0: Nou, dat heb ik vroeger wel eens gezien. Dat werd op zo'n sportcenter met Europa uitgezonden.
1: S'nachts.
0: Ja, dat heb ik wel eens gezien.
1: Heb
0: dat
1: ik
0: was,
1: ook
0: dat was interessant. En dan gebeurde er helemaal niks. En dan deed iemand zo... Oh! Ja, het publiek helemaal wild.
1: Ja, en dan maar het publiek was daarna ook weer een kwartier stil. Ja. Want er was een soort opperste concentratie.
0: Nee, dus heb jij nog suggesties? Want de basketbal is voorbij. De New York Knicks zijn de kampioen in de NBA van dit seizoen. Pas na de zomer gaat het. Dus ik heb nu een klein beetje een grace period. Want ik kan nu natuurlijk gewoon het WK kijken. Althans, semi terugkijken.
1: Ja.
0: En ik zal mijn best doen dat niet voor iedereen te spoilen. Want jullie hebben mij ook altijd in de waan gelaten dat ik nog niet de uitslag van de basketbalwedstrijden wist die jullie al lang konden opzoeken. Maar heb je nog een suggestie voor een nieuwe sport voor mij om te volgen tijdens deze zomer? Stuur een mailtje naar ochtendshow@centraalplus.nl.
1: En over sport kijken gesproken.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: Nou, en die gaat uiteraard over het wereldkampioenschap voetbal. Hij is online gekomen, de poll. Hoe volg jij het WK voetbal? Dat is de poll van deze week op onze website centraalplus.nl of in de app. En er zijn drie antwoordmogelijkheden.
0: Namelijk, ik kijk thuis, of ik kijk het ergens anders, of ik volg het niet.
1: En als ik nu even kijk, dan zit er best wel een verschil in. Ik kijk ergens anders, zegt slechts 2% van de mensen. En 41% zegt ik kijk thuis. En 56% zegt ik volg het niet. Dat is dus de voorlopige uitslag. En er kan nog van alles veranderen. Wat ik wel denk is, als wij verder komen in het toernooi, dat dan die percentages er wel anders uit gaan zien.
0: Ja, want ik kan me goed voorstellen hoor, dat je er dus niet je wekker voor zet om 3 uur 's nachts. Om 4 uur een wedstrijd te gaan kijken van een of ander elftal. Laat staan dat de Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Ik kan me goed voorstellen dat je toch een beetje misschien niet helemaal volgt.
1: Nog niet.
0: Nee.
1: Want die oranje koorts moet denk ik nog even komen. Dus wie weet. Je kan stemmen op onze website centraalplus.nl.

0: King Number Fear, Cameron Whitecamp. En is deze week de Centraal Plus Plus track. Nieuwe muziek, die hoor je natuurlijk altijd hier, hè?
1: Het klinkt een beetje als een soort van videogame.
0: Hoezo?
1: Gewoon alsof het soort van Cameron Whitecamp en The Kingdom of Fear. Als een soort van boek of als een videogame. Maar het liedje is gelukkig een heel stuk vriendelijker en leuker.
0: Ik vind het een leuk liedje. Gezellig. En leuk dat hij de plustrack is van deze week. Straks bij ons in de uitzending Freke Bomhoff. We gaan hem even bellen in ieder geval. Want Voorschoten staat aan de vooravond van een bijzonder sportproject. IJsclub Voorschoten wil een combibaan realiseren die het hele jaar gebruikt kan worden. Dus dat is dan gewoon een plak asfalt. Ik sla het even plat. Plak asfalt waar je dus inderdaad over kan schilderen. En dan in de winter kunnen ze daar water in laten lopen. En dan kan je erop schaatsen.
1: Ja, ik hoopte er stiekem op een beetje zo'n roller rink-achtig iets. Zo'n grote soort van ijshockeyveld, maar dan van hout.
0: Ja.
1: En dat je daar dan met je rolschaatsen met vier wieltjes voor en achter elkaar. Dus
0: maar
1: niet
0: dat
1: in zo'n
0: vaak binnen, toch?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat wordt het dus niet.
1: Oké.
0: Maar ik weet nou niet of dat echt in Nederland een beetje leeft.
1: Ja, misschien niet, maar dat lijkt me... Daarom is er misschien niet helemaal zo'n...
0: We kunnen het straks even vragen of dat een beetje leeft. Misschien
1: nou, ik ben benieuwd. Freek kan het vast uitleggen.
0: Dat denk ik ook wel. En het wordt ook even lastig, want er is een landelijke BOSA-subsidie... en die dreigt nu een gat van ruim een ton in de begroting te slaan. Dus dat en nog heel veel meer zo meteen na nieuws, weer en verkeer.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ah, het is exact 19:30, het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden laat de komende periode verschillende onderzoeken uitvoeren op en rond de Kaasmarkt. De onderzoeken zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en de aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Koppenhinksteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leiden-Dorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de Dubloen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bezoekers klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers geplaatst, maar de ingebruikname loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
1: En dan het weer. Vanmorgen is het flink bewolkt en is het nog goed nat buiten van de gevallen regen. Zoals op mijn was. Dat blijft ook nog eventjes zo vandaag. Maar later vanmiddag komt de zon erbij. En helemaal in de avond is er een grotere kans op wat meer zonnestralen. Er staat een noordwestelijke wind, meestal matig. En daarmee wordt het wederom niet koud met ongeveer 18 graden in onze prachtige regio.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één file in de Leidse regio. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Staat 9 kilometer. Je doet er daar 7 minuten langer over.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Face. En daarvoor Ruben Hillen en 20 Seconds.
1: Gewoon Ruben.
0: Ruben Hillen.
1: Ruben Hillen.
0: Ja, hij won... Nederland.
1: Nee, Nederland. Hij won vorige maand won hij het 13e seizoen van The Voice of Holland. En het klinkt gewoon een beetje alsof deze knul heel erg beïnvloed is door Nate Roos.
0: Oh, dat die kennen we, ja.
1: De
0: ja.
1: zanger van Fun.
0: Ja.
1: En ik zat even te kijken van, ja, maar welk... Ja, het lijkt heel erg dat als Nate Roos ooit nog een keer denkt van, nou, ik ga weg uit Fun. En Fun denkt, kom, we gaan toch weer wat doen met z'n allen. Dan kunnen ze denk ik Ruben even bellen, want die lijken toch wel een beetje op elkaar.
0: Even een klein stukje. I am nothing
1: without love. Mm-hmm.
0: Ja, dat is een beetje waar je het op vindt lijken.
1: Ja, okay. Een beetje heel hoog en heel een beetje dat super felle tenorgeluidje. Wat je ook bijvoorbeeld in jongens hoort zoals Adam Levine van Maroon 5. Wat je ook kan horen bij Train.
0: Moeten wij ook dan zo gaan praten?
1: Nee, hoeft niet. Ik denk dat niemand daarop zit te wachten. Nee, maar ja, wij kunnen dat niet zo makkelijk meezingen met onze oude diepe mannen radio.
0: Absoluut niet. Nee, dat gaat helemaal mis.
1: Hoeft ook niet, dat doen zij al heel goed.
0: Dat is waar. Kelly Clarkson is onderweg met Breakaway. Eerst nog Medusa en Don't Wanna Go Home.

0: Kelly Clarkson en Breakaway tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Voorschoten staat aan de vooravond van een bijzonder sportproject. De IJsclub Voorschoten wil namelijk een combibaan realiseren die het hele jaar gebruikt kan worden. In de zomer om te skileren en bij lichte vorst om te kunnen schaatsen. De vergunningen zijn rond en de bouw zou in september kan beginnen. Toch hangt er wel een financiële schaduw boven het project. Door problemen rond de landelijke BOZA-subsidie dreigt een gat van ruim een ton in de begroting. Gaan we even overbellen met de voorzitter Freek Bomhof van de IJsclub Voorschoten. Freek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe ziet de combibaan er straks precies uit voor mensen die niet weten wat een combibaan is?
1: Ja, het is een beetje een ongebruikelijk woord. Het is een in de vorm van een ijsbaan, dus gewoon een rondje, zeg maar, langgerekt. Van een speciaal soort beton waar je zomers op kunt skileren en waar je dus 's winters een klein laagje water op kunt spuiten wat dan bevriest. En dat neemt ongeveer de helft van het huidige ijsbaanterrein in Voorschoten dan in beslag.
0: Oké, dus jullie kunnen dan meer met dezelfde ruimte?
1: Ja, zeker. We kunnen vooral in winters, elke winter, afgelopen winters, was er wel een aantal dagen dat het zo koud was dat je met een klein beetje vorst al wel ijs kon maken. Ja.
0: Wanneer zouden de eerste rondjes gereden kunnen worden op de nieuwe baan? Wanneer zou het af moeten zijn?
1: Ja, het idee is om, als alles goed gaat, om in oktober de boel te hebben liggen. En dan is het even wachten op vorst natuurlijk.
0: Ja. En jullie waren klaar om te starten, maar toen kwam dat subsidieprobleem. Wat is er precies misgegaan?
1: Ja, er is een landelijke subsidie, hè, voor bouw en onderhoud sportaccommodaties, de BOZA. En dat is een subsidie die geldt op aanvraag, volgorde van aanvraag. Wie het eerst komt, die eerst maalt. Dus we hadden alles goed voorbereid. Ze zaten klaar achter de computer begin januari, 's ochtends om 9:00. En we waren een van de eerste die dat netjes had ingediend. Maar toen liep het systeem vast. En toen heeft het er een paar uur uitgelegen. En toen is uiteindelijk besloten om alle aanvragen van die dag niet op volgorde van binnenkomst, maar door loting te toewijzen. En tja, toen loten we nummer 2800. Dus dat was bijna onderaan. Ja.
2: Dus door een ICT-storing is jullie misschien nou de goed voorbereide aanvraag een beetje door de neus geboord?
1: Dat zou je inderdaad wel zo kunnen zeggen, zeker. Ja.
2: Dat klinkt wel een beetje lullig. Maar dan, en hoe groot is dan dat gat van ongeveer een ton? Nou, dan denk ik aan beton of wat asfalt in een mooie uitgestrekte cirkel plaatsen. Mm-hmm. Hoeveel moet dat dan in totaal kosten als jullie een ton tekort komen?
1: Ja, in totaal is het iets van 6,5 ton ongeveer.
2: Jeetje.
1: De aanleg. En daar kun je dus tot 20% van de kosten bij die BOZA aanvragen. Dus ongeveer 120.000 euro gaat het om.
2: Ja. En hoe gaat het nou verder dan met die loting? Want daar dreigen jullie dan misschien wel buiten te vallen, denk ik zo?
1: Ja, die kans die lijkt mij 99%. En het is niet zo dat nu er gewoon een dikke streep door het project gehaald is. We hebben ook van een privépersoon een lening aangeboden gekregen die dat gat vult. Maar dat is natuurlijk een lening. Die moet een keer terugbetaald. Ja. En daar zit toch ook wel een rentebedrag op. Dus dat legt wel een veel zwaardere wissel op de jaarlijkse exploitatie. Hè? Want dat moeten we dan toch elk jaar moeten we dat dan weer opbrengen. Met activiteiten. En het kan misschien nog net wel. Maar het wordt allemaal een stuk risicovoller.
0: Zijn jullie teleurgesteld of boos op de overheid? Want het is landelijke subsidie natuurlijk.
1: Ja, in eerste instantie natuurlijk boos, hè. En dan ga je kijken en in de regelingen stond keurig, joh, als er wat misgaat, dan gaan we loten. Dus het is niet zo dat de spelregels tijdens het spel veranderd worden. Wat we eerst natuurlijk in onze toch wel teleurgestelde boosheid dachten. Ja. Het blijkt gewoon wel volgens de regels te gaan. Maar het is wel buitengewoon zuur en suf. Dus ja, die teleurstelling is er zeker. We gaan wel extra hard aan de slag en we hopen nog op wat voor manier dan ook een alternatief te kunnen vinden. Maar op dit moment is het nog wel even slikken. Het is behoorlijk zuur.
0: Ja. Dit speelt natuurlijk niet alleen in Voorschoten, maar landelijk. Dus er hebben meer clubs met dit te maken, hè?
1: Ja, dat klopt. We stonden op nummer 2800. Dus dat betekent dat er echt duizenden sportverenigingen waren. Sommige overigens mailen met een behoorlijk grote subsidieaanvraag, maar andere met kleine. En we hebben inderdaad uit verschillende hoeken ook gehoord dat er mensen zijn die daar ook nou, erg teleurgesteld over waren of ook wel brieven of berichten hebben gestuurd. Mensen doen er wat aan. Maar het is op landelijk niveau nog niet eens zo heel erg zichtbaar geworden. Terwijl, ja, het gaat wel echt om een heleboel lokale clubs. Voor wie dit net het laatste stukje was om iets moois voor elkaar te kunnen krijgen.
2: Oh, Freek, hebben jullie dan nog geen Facebookgroep met door de neus geboorde BOSA-subsidiërs?
1: Dat is inderdaad een goed idee. Die is er misschien wel, maar dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Nee, we hebben wel via de bond, de schaatsbond KNSB bijvoorbeeld, heeft ook een aantal van hun leden die daar problemen mee hebben gekregen. Dus we proberen in ieder geval op die manier via zeg maar de geregelde kanalen toch iets aan te gaan doen.
2: Maar kan je nog beloven dat in september gewoon daar een mooie betonnen skielerbare en eventueel schaatsbare baan komt te liggen?
1: Ja, die kans lijkt me ook wel heel groot hoor. De financiering zelf is rond. Dus met dat aanbod van de individuele goeddoener, zeg maar.
2: De rijke buurman.
1: Maar we moeten gewoon harder aan de bak om te zorgen dat ook dat van jaar tot jaar die exploitatie rond blijft komen. Dus we zullen net eventjes een tandje erbij moeten zetten. Ja. Dus ja, beloftes zijn een groot woord. Er kunnen altijd heel gekke dingen gebeuren. Maar de kans lijkt me heel groot dat we in Voorschoten zomers kunnen gaan skileren. En 's winters veel vaker dan nu kunnen gaan schaatsen op natuurijs.
0: Freek Bomhoff, voorzitter van IJsclub Voorschoten. Over dus de misgelopen subsidie waar ze niet alleen in Voorschoten last van hebben. Maar dus in heel het land. Freek, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.

0: Shawn Mendes en Justin Bieber en Monster tijdens de Centraal Plus ochtendshow. En het is er tijd voor, want het is even voor achten.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Nou Ramin, vertel het maar.
2: Ja, we spelen altijd een spelletje. Ja. Want iets naar achter hoor je een track. En ook iets voor achter. Je hoort eigenlijk heel vaak een track hier. Maar eentje waar we alvast een klein beetje op voor willen beduren. Namelijk in de 1 seconde ronde. Tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van die track. En als jij wil meespelen, dan kan dat. Dan kun je gewoon even bedenken. Oh, dat is die van die. En dan kun je wat mee winnen. Namelijk een leuke goodiebag van Centraal Plus. Bestaande een tasje, een pen en een sleutelhanger. Lekker, en whatever ik kan vinden op de redactie om er even bij te gooien.
0: Zeker.
2: Dus dan heb ik een naam nodig van de artiest en de naam van het nummer. En de opgave, dus die 1 seconde, die klinkt vandaag zo.
0: Wow, wow, wow. Oh ja, jij kan het. Je bent iets zo vaster.
2: Inderdaad. Het klinkt misschien wel heel erg enthousiast en super internationaal poppig. Het is gewoon nationaal poppig. Deze jongens, dus deze band, komt uit Haarlem.
0: Oh.
2: En ze zijn ook een beetje gekenmerkt dat ze een bepaald horeca-gerelateerd logo op hun lichaam getatoeëerd hebben. Als blijk van deelname van deze band.
0: Dus het is een Nederlandse band?
2: Zeker.
0: Oké.
2: Nog één keertje dan.
0: Antwoord mag u sturen naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet win je een goodiebag.
2: Ja, en het liedje zelf, de naam van de titel, komt misschien wel goed uit op een, weet ik, op een bruiloft of zo. Of Valentijnsdag. Ja, meer hints mag ik niet geven.
1: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANBB. Er staat 146 kilometer file in het land. In de regio staan de volgende. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 7 kilometer en 4 minuten vertraging. De N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum. 2 kilometer, je doet er 10 minuten langer over. En de laatste N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden. 3 kilometer en 5 minuten vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
1: Goedemorgen op deze maandag 15 juni. Centraal Plus. 8 uur geweest en dit is Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Ariana Grande.
1: Tijdens de Trapplus ochtendshow.
0: Toen Mark nog even gauw wat kwark en muesli.
1: Oh, wat erg. Ja, ik zit nog even te klein aan. Hè. Ik zeg niks.
0: Ja, betrapt.
1: Ja, wel betrapt, ja. En ik even een hap eten, maar... Ariana Grande had toch even een halve minuut door moeten zingen. En goedemorgen, het is 6:06 op deze maandag 15 juni. En het is de ochtendshow met Rabin, die altijd de radiomagie volledig in orde houdt.
0: Ja, precies. Ik, ja. Die vierde, vijfde, zesde muur ga ik allemaal doorheen.
1: Zeker.
0: Maar ja, wie weet is dat ook lekker verbroederend of verzusterend.
1: Hier hoor je radio hoe het echt is.
0: Dat. Ja. En misschien zit je ook gewoon nu ook lekker zelf aan je ontbijt. Want het is 7:07 in zo'n ochtendje op maandag. Misschien moeten toch nog even de laatste hapjes naar binnen. Ja. Moeten de kinderen naar school worden gegooid? Want dat is toch nog even een paar weken tot het schoolvakantie is.
1: Wat ontbijt jij altijd?
0: Ik ontbijt verschillend. In de winter is het over het algemeen
1: pizza, een soort van
0: havermoutpappie-achtig iets.
1: Havermout.
0: En als het echt heet is, dan heb ik hem gezien om te eten. Dus dan doe ik een soort van groentesmoothie.
1: Nou, gewoon alles in de blender likeren.
0: Precies. Okay, whatever er nog op het aanrecht zit en wat ik in het gootsteenputje kan vinden, gaat er de blender in. En dan een likje kraanwater erbij en dan ben ik helemaal klaar.
1: Maar je hebt dus geen broodontbijter?
0: Nee, maar dan kun je me gelijk weer opvegen.
1: Hoezo?
0: Ja, ik weet niet. Ik ga knock-out van brood.
1: Echt?
0: Ja.
1: Oh. En lunchen?
0: Dat doe ik meestal met crackertjes.
1: Crackers. Ja, maar, heel veel mensen ontbijten dus niet, hè?
0: Nee, dat heb ik ook nooit gedaan. Totdat iemand tegen me zei van... Ja, ga dan maar gewoon ontbijten. En het is het lastige...
1: Een willekeurig iemand zei tegen jou... Jij moet gewoon gaan ontbijten. En toen ben je dat gaan doen.
0: Nou, dat was de 100.000ste die dat deed. En het vervelende is ook gewoon als ik dan op vakantie ben... En ik was dan een weekendje naar Schotland. Ja. Daar hebben ze dan zorgens bonen. En worst.
1: Gadverdamme.
0: En spek.
1: Gadverdamme.
0: En dan denk ik van ja, dat is een ontbijt. Daar kan ik zo'n heel bord van wegkanen. Maar dan zit ik inderdaad met lange tanden als Squidward. Zit ik dan aan een boterhammetje in de ochtend.
1: Ja, maar inderdaad in een hotel of als je op vakantie bent. Uitgebreid.
0: Bunkeren.
1: Met een croissant en jus d'orange. En gewoon
0: maar niet allemaal van dat brood roept. Nee, gewoon vet.
1: Ja, maar als ik hier nu een bord bonen met worst voor je neerzet, dan ga je volgens mij echt over je nek.
0: Nee, heerlijk. Kom maar door.
1: Maar waarom doe je dat dan gewoon thuis niet?
0: Een kapsel in de ochtend. Heerlijk.
1: Ah, maar dat kan toch gewoon?
0: Ja, maar dan moet
1: je bent volwassen.
0: Maar dan moet jij maar over een half jaar uit huis komen zagen, omdat ik te dik ben voor de deur.
1: Ja, maar dan ontbijt je, dan doe je gewoon diner met kwark en muesli. Dan draai je het gewoon om.
0: Ja, misschien moet ik dat maar eens een keer proberen.
1: Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag.
0: Ja, nou, omdat jij was dus de 1 miljardste persoon die dat tegen me heeft gezegd. Gefeliciteerd. En daarom doe ik het ook tegenwoordig.
1: Oh, is dat het? Okay. Hey, het nieuws uit je eigen buurt op onze website
0: centraalplus.nl
1: staan de headlines. Ook na 2030 zijn er uitzonderingen in Leiden over in de zero-emissiezone. Zero-emissiezone. En er zijn twijfels over het miljoenenplan aan voor de flexwoning aan de NGC-straatweg in Oegstgeest. De gemeenteraad wil een beter financieel voorstel. En een informatieavond over de terugkeer van pollers op de Dubloen en Obol in Leiden-dorp. En er komt een informatieavond over de brand aan het Tabettaplein voor bewoners. Die wil ik even vertellen, want er is daar brand geweest op 10 juni 2025. Ja, dus dat is een jaar geleden. En de bewoners van het woonblok die kunnen vanavond terecht voor een informatieavond. Dat gaat plaats hebben bij de brandweerkazerne aan de Rozenveldstraat. Dat is natuurlijk om de hoek. En er bestaat nog behoefte aan aanvullende informatie. Dus de gemeente Leiden en de brandweer die geven gezamenlijk een informatieavond. En dan gaat het over de oorzaak van de brand en de aanbevelingen die naar aanleiding daarvan zijn gedaan. En ook wordt aandacht besteed aan het beperken van brandrisico's en de maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen wanneer er brand uitbreekt.
0: En voor degene die het Betaplein niet zo goed kennen, dat is natuurlijk dat hele grote complex aan de, wat je kan vinden aan de Lammerschansweg, vlakbij Lammerschans.
1: Ja.
0: Er zit een groot MBO en ook allemaal torens omheen. En dat zijn eigenlijk allemaal woontorens. Studiootjes erin zitten.
1: Klopt, ja.
0: Er zitten veel Nederlandse en internationale studenten in. En niet alles is uitgebouwd door een studentenhuisvester. Maar dat is wel een beetje een soort van woontorenplein voor starters en studeerders.
1: Ja, nou dat.
0: Ja, precies. Anders kom je daar nooit natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. De 1 seconde ronde. Ik ga zo vertellen wat in de rest van de show zit. Maar eerst even de 1 seconde ronde. Welke track hoor je hier? Een seconde of 30, dan ga je het horen. Leiden verandert volgende week weer in één groot cultureel podium tijdens het Van Rijn Festival. Met muziek, kunst en kunstenaars die een hele nacht op de burcht aan het werk gaan. En later deze ochtend, hoe maak je van je tuin een paradijs voor bijen, vlinders en andere bestuivers? Dat hoor je dan weer van Koen Franke. Dat zit er in deze show. Maar eerst de 1 seconde ronde, de oplossing. Rabin.
0: Ja, het was het Haarlemse Chef Special met het liedje Love of My Life.
2: I told myself, life is short.

0: Ellie Goulding en Still Falling.
1: Still falling for you.
0: Ze kondigt hem zelf af. Daar zat ik op te wachten.
2: Dit is de ochtendshow. Centraal plus Mark plus Rabin plus
0: Geert van der Velden.
2: Is wakker worden met...
0: Nou, een gesprek over het Van Rijn Festival. Want komend weekend staat Leiden weer in het teken van het Van Rijn Festival. 3 dagen lang muziek, kunst en bijzondere ontmoetingen op historische locaties in de stad. Op de Burcht gebeurt het jaar zelfs iets wat je niet iedere dag ziet. Kunstenaars brengen er een nacht door in een speciaal nachtatelier. En laten zich inspireren door het thema herwondering. Nou, wat eruit ontstaat groeit uiteindelijk uit tot een voorstelling die later dit jaar in première gaat. In de studio Geert van der Velden. Geert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat voor mensen die het festival niet kennen, het Van Rijn Festival. Gaat het over de rivier of over de Schilder?
3: Het gaat over de rivier, want de rivier was er en de naam Van Rijn komt voort uit de Rijn. Dus laten we ook de eer aan de Rijn zelf en de natuur, wat een belangrijke inspiratiebron is bij Fieldse Vonder.
0: Kijk, jullie doen het al vaker vanuit Fieldse Vonder, het Van Rijn Festival. Wat maakt deze editie nou anders?
3: Nou, heel bijzonder is dat wij na jaren vragen en bedelen eigenlijk bij Hothouse dat we de jazz erbij hebben als partner. Op de zondagavond. Dat is heel bijzonder. En vooral wat zij gaan presenteren is heel mooi bij de temperaturen die we gaan krijgen komend weekend. Het wordt echt zomerse temperaturen. En ze hebben de Antilliaanse zangeres Iseline Caliste weten te strikken. En die heeft heel mooie Antilliaanse warme stem. En die weet je in het hart te raken. Dus dat is iets wat je op zo'n zwoele avond wil voelen bij de midzomernacht. Want de zondag is ook de midzomernacht. En dat is de speciale nacht.
4: De kortste van het hele jaar.
3: Maar vroeger ook de datingsnacht. En dat weten velen niet. Vroeger, nee, dat was de Tinder. Iedereen ging vanuit een dorp de bossen in. En daar ontmoette je de eerste
4: partner.
3: Ontvoerde. Ja, dat zit er een beetje bij mij in, ontvoeren. Maar dat is privé. En,
4: Nee, vertel.
3: Nee. Ik wil het best vertellen, maar dat is een ander thema.
4: Maar je zegt dus dat het was een soort van zwoele nacht waarin dan iedereen een beetje een soort van de bossen introk om dan een nieuwe partner te vinden?
3: Ja, en ik weet niet of mensen de Midsummer Night Dream van Shakespeare kennen, ook in de film. En een koppel

0: verandering. En dat woord vind ik zelf een beetje over, ingehaald door de betekenis.
1: Beetje want, afgezaagd geworden.
2: Ja, alles is, iedereen verwondert zich.
0: Ja, en ze gebruiken het omdat je het dan weet. Maar verwondering is iets wat je overkomt, wat je gebeurt. Net als verliefdheid in dat bos.
1: Ja, dat plan je meestal niet.
0: En dat plan je niet en je weet niet wat er gebeurt. Je kan dat heel moeilijk beschrijven. En dat is die verwondering. En durven wij opnieuw, en vooral als je iets mentaal hebt meegebracht, een blackout op toneel, maar ook een herseninfarct, dan weet je even iets niet meer en moet je allemaal opnieuw gaan oriënteren. Dementie, nou heel veel om je heen zie je dat nu. En kan je opnieuw verwonderen in deze harde wereld om wat zachter te zijn en open te staan voor de dag, voor de nacht, voor het leven.
1: Maar wordt dat er dan bij het nachtelier, want dat is, ik zie me dus nu voor me dat er dus een plukje kunstenaars op de burg, dus bovenop,
0: ja,
1: in het rondeeltje daarbinnen.
0: Ja.
1: Met slaapzakjes, af en toe even een dutje doen en dan de rest van de avond aan het schilderen zijn? Of wat moet ik voor me zien?
0: Nou, er is sowieso een bed. Dat is ontworpen door het Circulair Warenhuis. Martijn Perquin heeft een heel mooi circulair bed ontworpen. Gemiva heeft een dik bed ontworpen. Atelier Kronenstein, die ook al jaren meedoet met het Openluchthotel. En de kunstenaar heeft gewoon de nacht om zich te laten inspireren. Want je hebt niet alleen dat je altijd aan het werk bent, maar je moet ook die ruimte, herwondering in je hoofd hebben om opnieuw dingen te kunnen ervaren. Door die plek, die bijzondere plek onder die bomen en de mooie nacht, kan je opnieuw gaan openstellen voor wat er gaat opkomen. En dat willen we heel graag weten van die kunstenaar. Er is één kunstenaar die slaapt telkens. Elke avond een andere. Ook de stadsdichter van Leiden, Raymond Tilma uit Leiderdorp, zeg ik altijd achteraan. Die komt ook slapen. Maar we hebben ook Willemijn Kneudler, een celliste die komt slapen. We hebben een beeldend kunstenaar die komt slapen. Dus elke avond hebben we een andere kunstenaar. En die geven ons weer inspiratie terug wat zij die nacht hebben ervaren. Dus het is eigenlijk.
3: En dat wordt uiteindelijk dan een voorstelling.
0: Ja, net als vorig jaar De Zotheid, hebben we dit jaar het thema herwondering. En vooral over die kwetsbaarheid als je het even niet weet, als je het vastloopt. En dat wordt weer een mooie voorstelling in de Schouwburg. En dan hopen we dat die voorstelling ook die herwondering gaat opleveren.
1: Ja. Ik ga ook maar kunstenaar worden. Zodat ik volgend jaar misschien word gevraagd.
2: Weet toch al?
1: Om in de nacht te mogen komen doen.
0: Nou, volgend jaar bestaan 25 jaar en dan is het Openluchthotel weer terug. Want normaal kan je daar als gast blijven slapen. Dan hebben we heel veel bedden van kunstenaars. En we hebben nu al mensen moeten teleurstellen dat we dit jaar dat niet doen. Want we bereiden ons voor op volgend jaar. En dan staan we voluit met het grote Openluchthotel. En dan kan iedereen weer buiten slapen, 3 nachten op de burcht.
1: Dat vind ik best wel interessant. Hoe vaak kun je dat nou zeggen dat je dat ooit hebt gedaan? Voor deze kunstenaars gaat dat alvast gebeuren dit weekend.
2: Is het festival vooral voor kunstliefhebbers of juist voor iedereen die een beetje
0: nieuwsgierig is? De Rijn is van ons allemaal en daar zijn wij ook voor. En het programma op vrijdagavond met de X-nacht is wereldmuziek. Dat is Persie of Iraanse muziek, Persische muziek en uit Turkije. Dus dat is heel erg wereldmuziek. De Poëzienacht is op zaterdagavond. Dus heel veel mensen die van taal en poëzie houden. Er is een poëziewedstrijd geweest voor jongeren. 100 inzendingen, dus dat leeft. Dat er heel veel behoefte is om dat te uiten. Dat is op de zaterdag. En op de zondag sluiten we af met de jazz. En overdag kan je gewoon de burg bezoeken. En dan hebben we ook nog wat te laten zien. Dus ga gewoon die burg een keer weer op. En laat je verrassen.
2: Het Van Rijn Festival vindt plaats van 19 tot en met 21 juni op verschillende locaties in Leiden. Maar vooral bij de burg, hè? Of het is alleen bij de burg. Ja,
0: ja, dit jaar is het echt om de burg. Maar meestal staan we met Openluchthotel in privétuinen.
2: Ja. Bij de burg. Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de festivalkanalen. Geert van der Velde, dankjewel voor je komst naar de studio. En succes komend weekend. Het wordt in ieder geval mooi weer.
0: Ja, en iedereen tot komend weekend op de burg.
4: Centraal plus Mark. Plus Rabin. Is lekker.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden laat de komende periode verschillende onderzoeken uitvoeren op en rond de Kaasmarkt. Onderzoeken zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Koppenhinksteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leiden-Dorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de Dubloen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bewoners klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers geplaatst, maar de ingebruikname daarvan loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials.
2: En het weerbericht. Vanmorgen is het flink grijs dik deken wat je boven je ziet hangen. Het is nog wel goed nat buiten, ook al komt er voorlopig eventjes geen regen uitvallen. Dat blijft ook nog wel even zo vandaag, hoor, die bewolking. De zon komt er in de loop van de middag en de avond misschien wel weer een beetje doorheen kiekelen. Maar nog eventjes is het vrij grijs en bleg. Heel koud wordt het niet. Een graadje of 18 in onze regio.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files, allebei op de A4. Begin op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. 7 kilometer en 4 minuten vertraging. De andere kant op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet. 4 kilometer en 5 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: daarvoor nog Pink & Willow en Cover Me in Sunshine. Het gaat niet zo goed met de insectenstand in Nederland. Bijen, vlinders en andere bestuivers verdwijnen op steeds meer plekken. Gelukkig kun je daar zelf iets aan doen, zonder dat je meteen een enorme tuin hoeft te hebben. Zondag 28 juni openen 8 bijvriendelijke tuinen in Zoeterwoude hun deuren voor bezoekers. Een middag vol inspiratie voor iedereen die meer leven in de tuin, op het balkon of zelfs in een klein geveltuintje wil brengen. In de studio is Anja Verdergaal. Goedemorgen, Anja.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ernstig is de situatie voor bijen in Nederland?
1: Zeer ernstig. Precies cijfers weet ik niet. Ik ben meer van de uitvoerende. Ik weet gewoon dat het slecht gaat. En ik lees wel de verslagen. Maar...
0: Ja, het is 28 juni ook Open Tuinendag. En jullie in Zoeterwoude dachten dat gaan we een beetje combineren.
1: Ja, wij hebben de Bijpoort in Zoeterwoude. Hebben jullie daar wel eens van gehoord?
0: De Bijpoort?
1: De Bijpoort.
0: Dat ik ken wel de Bijpoort.
1: Ja, inderdaad. Daar komt het vandaan. Dat is een burgerinitiatief. En Mariska en Koen zijn dat op de biologische moestuin begonnen. En die hadden zoiets van, we moeten wat doen voor de wilde bijenstand. En toen dachten ze, we gaan in de Bijpoort beginnen om te proberen dat iedereen meer bijvriendelijke tuinen gaat maken. Want Zoeterwoude heeft minder wilde bijen dan Leiden. En dat is best wel shocking.
2: Oh, van Leiden, een vrij... bekend staat als een vrij versteende plek. En nou, er worden ook allemaal acties uitgevoerd om de steen uit de tuin te krijgen en andere dingen. Maar blijkbaar heeft dat al meer bijgedragen dan dat het in Zoeterwoude een beetje een bijenluwe zone is.
1: Ja, inderdaad. Zoeterwoude heeft wel heel veel gras. Maar bijen eten geen gras.
2: Nee, zijn geen koeien. Ja.
1: Hebben liever een lekker bloemetje.
0: Ja, ja.
1: En dan eigenlijk, vooral de wilde bijen hebben ook speciale bloemen nodig. Dus... en dat zijn eigenlijk gewoon de bloemen die van origine in Zoeterwoude voorkomen. En als je die gewoon neerzet, dan komen die bijen terug.
2: Dus gewoon bloemetjes. Dus eigenlijk dus een heel mooi grasmatje heb je niet zo gek van aan. Dat is goed voor je afwatering. Maar ja. De bijen laat het links liggen.
1: Ja.
2: Maar wat zijn dan dus de inheemse Zoeterwoudse beplantingen? Hebben we het over de paardenbloemen en de madeliefjes? Of?
1: Onder andere.
0: Okay.
1: Ja, zeker. Die dragen bij. Boterbloemen heb je.
2: Oh ja.
1: Ja, en je hebt op het moment dit jaar heb je heel veel margrieten staan. Dus dat zie je overal langs de kanten. Je hebt smeerwortel. Ik weet niet of het je wat zegt.
2: Smeerwortel? Nee, ik heb wel smeerworst.
0: En dat groeit niet aan planten.
2: Nee.
1: En ze eten het niet.
2: Nee.
1: Dus, de bomen ook. Je hebt een lindenboom, die staat nu in bloei. Dus als je buiten loopt en je denkt, oh, wat ruikt het hier heerlijk. Dan is dat de lindenboom. En als je goed kijkt, zie je daar allemaal bijen omheen zoomen. Gewoon die dat heerlijk vinden.
2: Oh, dus ik moet altijd niezen als ik een boom zie bloeien. Maar ik zal eens opletten of ik kijk of ik bijtjes tegenkom.
1: Ja. Ja, doe dat.
0: Open Tuinendag. Dat is dus een initiatief landelijk. Dan kan je dus gewoon bij iedereen, tenminste bij iedereen, bij de mensen die deel willen nemen, even in de tuin kijken. Dat combineren jullie nu dus met bijvriendelijke tuinen. Hoe ziet een bijvriendelijke tuin eruit?
1: Een bijvriendelijke tuin heeft niet te veel verharding. En dan bedoel ik de bestrating zo min mogelijk. Als je gras hebt, wat sommige mensen toch heel graag hebben, maai het dan niet te kort of maai het minder. En maak alleen een paadje over het stuk waar je heen wil lopen. Ja. Bijvoorbeeld naar de schuur. En laat de rest groeien. Zodat de kruiden die ertussen zitten, want het zit altijd wel in het gras.
0: Ja, onkruid noemen we dat dan.
1: Ja, ja. Nee, het zijn kruiden.
2: Kruiden.
1: We hebben geen onkruiden. Dus de kruiden kunnen dan groeien. En maai het dan gefaseerd. Zet inheemse planten neer. Koop ze gifvrij. Dat is tegenwoordig ook wel heel belangrijk. Omdat in de tuincentra zijn de planten toch allemaal behandeld.
0: Ja.
1: Gifvrije planten kan je overal bestellen als je daarop zoekt.
0: Maar maakt het dan nog uit?
1: Rommelen. Laat je tuin vooral verrommelen.
0: Ja, want we willen allemaal netjes een aangeharkte tuin.
1: Ja.
0: Maar dat is eigenlijk niet het meest verstandige.
2: Meer zo'n Engelse tuin. Zo'n woeste. Dat je dan ergens nog een stukje seringen aan de kant moet duwen als je naar de schuur moet. Juist. Dat is eigenlijk juist wat je zoekt.
1: Ja.
2: Voor de bijtjes.
1: Ja. En ook in het najaar hebben mensen de neiging om op te ruimen, aan te harken, blad weghalen. Laat het allemaal liggen. Sowieso is het voor je grond goed. En als je grond goed is, dan kunnen de planten ook beter groeien.
0: Ja, en dat is dan weer goed voor de bijen.
1: Ja. Is meer groen.
2: En als je nou geen tuin hebt, en je hebt een balkon, dan kun je misschien wel een bakje met wat margrietjes doen. Maar heeft zo'n bijenhotelletje of zo'n insectenhotelletje, heeft dat eigenlijk zin? Of is dat een soort van nep ding?
1: Nou, het heeft zeker zin. Ik heb dat zelf nu ervaren. Want ik heb pas sinds een jaar een bijenhotel opgehangen. En nu dit jaar wordt die heel intensief gebruikt. En je ziet al die gaatjes dichtgemetseld. Ja. En dat komt ook omdat ik zelf ook anders ben gaan tuinieren. Ik ben net als alle anderen, ik ben ambassadeur, maar ik ben ook aan het leren. En het is gewoon nieuw anders tuinieren. Je moet een beetje de oude dingen loslaten, inderdaad. Ja. En de bijenhotelletjes werken.
0: En hoe zorg je ervoor dat je wel bijen in je tuin krijgt en hommels, maar dat die wespen wegblijven? Want die zijn vervelend als je aan het barbecuen bent. Ja.
1: Inderdaad, wespen zijn vervelend, maar ze zijn ook heel nuttig, hè?
0: Ja, maar dan wel in de tuin bij de buren, niet bij mij.
1: Ja, maar jij hebt ook die muggen die je niet wil hebben.
0: Dat is
1: en
0: waar.
1: Die eten die wespen.
0: Ja, okay.
1: Dus je moet ze een beetje koesteren. En ze ruimen ook heel veel op. Dus ook afval en zo. Dus oude insectjes. Maar wat we tegenwoordig wel eens doen, is een soort bolletje ophangen. En dan zoekt de wesp een andere plek. Want die denkt, als er zo'n bol hangt,
0: dat er al een nest zit.
1: Dat er al een nest zit.
0: Maar de bijen interesseert dat niet?
1: Nee.
0: Oké, dus wespen eruit, bijen erin.
1: Nee, wespen moeten ook gekoest worden.
0: Ja, bij de buren, niet bij mij.
1: Mocht je overhoop een wespennest hebben, neem contact op met de Wespenstichting in Leiden. Dan kunnen ze je adviseren.
0: Ik denk dat ik mijn huis in de fik steek als ik een wespennest heb.
1: Nee.
0: Ja. Oké, maar dat is wel een goede. Ja, nee, dat is wel een goede. Maar het gaat vooral over de bijen, want die hebben het heel moeilijk. Die wespen, die redden het allemaal nog wel. Hè. Die kunnen, met het barbecue kunnen ze lekker mee eten. Maar vooral voor die bijen is het 5 voor 12. Of misschien wel 1 voor 12 inmiddels.
2: Ja. En je kan dus ook een kijkje komen nemen op een van de open bijentuindagen.
1: Ja.
2: Althans, de 28e hebben we het al geloof ik over. Dan zijn er dus niet 8. Maar je had goed nieuws.
1: Ja, er zijn er 9 geworden.
0: Kijk, appakee. En wordt het er nog meer?
1: Wie weet. Het kan zomaar.
0: En meer informatie op bijenlandschap.nl/bijpoort.
1: Ja.
0: Dat is dus de bijpoort, alleen dan met een bij. Hè? Bijpoort. Ja. Dus bijenlandschap.nl/bijpoort. Daar staat wat meer informatie. En ik hoop dat heel Zoeterwoude erop uittrekt om inspiratie op te doen. En de omgeving is ook uitgenodigd.
1: Ja, tuurlijk. Zoetermeer. Iedereen mag komen.
0: Hartelijk welkom, Anja Verdergaal. Dank je wel voor je komst uit de studio. We hebben weer wat bijgeleerd.
2: Oh. hij is dol op bijgrapjes.
1: Ja.
2: Wil je er nog eentje maken, Mark?
0: Ik kom er even niet bij in mijn hoofd. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
3: Centraal plus Mark. Plus Rabin.

0: China tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Ja, dat is een verrassend minder grote hit dan dat je zou verwachten van twee van dat soort grootheden, Coldplay en Rihanna.
0: Ja, nou, en we draaien hem hier uit.
1: We hebben hem wel voor je.
0: Morgen is er weer een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. En zometeen dan is Rudo hier natuurlijk met zijn programma. Met uiteraard weer de verjaardagen en de muziek. En gewoon een heel veel gezelligheid. Dat is eigenlijk altijd, hè?
1: Zoals je gewend bent van Rudo en zoals je gewend bent van Centraal Plus.
0: Work My Body komt eraan nog. Dit is Harry Styles en Dance No More.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
2: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de AN434 Wassenaar-Zoeterwoude bij Knoopend Hoogvliet 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer voor jou.

0: Dit is Rudo. R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Jugal en Soto, Jamaican en Rondé. Hard to say goodbye hoorde je aan het begin van een nieuwe aflevering van Rudo. Die van deze maandag 15 juni 2026. Ook vandaag ben ik weer bij je tot 1 uur. Met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio. En was er naar dat nieuws hoor je zometeen hier weer om 9:30. Rudo. Verder checken we nog even de jarigen voor vandaag. En hoor je zometeen Douwe Bob na Rita Ora. Dit is Jugal.

Shakira, Zoo hoorde je en Douwe Bob, Nothing to Lose hier bij Centraal Plus. Welkom, het is the day after de wedstrijd, het Nederlands elftal tegen Japan. Gisteravond om 10 uur begon de wedstrijd. Ja, grote kans dat je hem gezien hebt. Was een spannende wedstrijd. Aan de andere kant misschien ook minder spannend met hoe stil het allemaal leek te staan. Maar goed, een 2-2 en ik heb gehoord van de kenners dat we daar best tevreden mee mogen zijn. Nu moeten we Zweden nog gaan treffen en Tunesië in onze pool. Moet toch te doen zijn. Beter gelijkspel dan verliezen. Ja, liever winnen natuurlijk. Maar probeer het nog een beetje positief te houden.

0: Misschien ben je wel bij het Gelredome concert geweest van Suzanne Freek. Of heb je het zaterdagavond gezien? Het was te zien op televisie bij RTL 4 Suzanne Freek in de Gelredome 2026. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated komt eraan. Martin Garrix en Ed Sheeran Repeated komt eraan. En ook Miley Cyrus zometeen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. De gemeente Leiden laat de komende periode verschillende onderzoeken uitvoeren op en rond de Kaasmarkt. De onderzoeken zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en de aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Kopperinksteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leiden-Dorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de Bloen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bewoners klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers geplaatst, maar de ingebruikname loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vanmorgen is het aan de bewolkte kant. Vooral vanmiddag kan de zon er wel bij komen. En vanavond al helemaal. Er staat een noordwestelijke wind, meestal matig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu... meer muziek voor jou.

Miley Cyrus en Angels Like You. En daarvoor hoorde je ook nog Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. 15 juni, het is de verjaardag van Daphne Schippers, Nederlands atlete 34 geworden. Wilfred Bauma, voormalig Nederlands betaald voetballer 48. En Oliver Verkaan, Duits voetbal, tv-analyticus en voormalig doelman, hij is 57 geworden. Courtney Cox is ook jarig, die kennen we nog van Friends natuurlijk. 62 is ze geworden. En Michael Laudrup is Deense voetbalcoach en voormalig voetballer 62. Helen Hunt is Amerikaanse actrice 63 geworden. En Hugo Bos, de Nederlands schrijver, redacteur en presentator, hij is 64. Rini van der Elsen, Nederlands stemacteur, misschien wel de bekendste. Die zegt altijd, wat Geer en Goor nog niet weten. Die stem is altijd 65 is die geworden. Verder Jim Belushi van According to Jim, die acteur, 72 is hij geworden. En het is ook de verjaardag, en dat is de laatste jarige die ik voor je heb, van Siep van der Ploeg. En die kennen we natuurlijk weer van De Kast. Uit Friesland hebben heel veel hits gescoord, voornamelijk in de jaren 90. Hij is vandaag precies 60 geworden. En daarom draaien we De Kast hier. Dit is In Nijedij op Centraal Plus.

De Kast en In Nijedij, omdat het de verjaardag is van de voorman, de zanger van De Kast. Jordi Siep van de ploeg, tenminste, je hoorde hem, maar hij is ook jarig vandaag, 60 geworden. Dit is Centraal Plus op je maandagochtend. Je werkweek start hier met Davina Michel en Would I Be Friends With Me?

0: meer muziek. Centaal Plus. Dit is Centaal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Yes.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Damiano David en Tyler met Now Rogers, Talk to Me en Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Goedemorgen, 10 uur geweest. Je luistert naar Rudo op de radio. Zender waar je altijd het nieuws uit Leiden, Leidendorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar hoort. Dat nieuws vind je ook online op onze site centraalplus.nl. En het nieuws van afgelopen weekend neem ik zo meteen met je door. Waarbij jij dan weer kan doorgeven aan mij welke track je daar dan weer bij vindt passen. En die gaan we dan zo meteen weer draaien. Eventjes na 10:30. Nou ja, verder hoor je nieuwe muziek. Bente komt eraan. 3, 2, 1. Cat's Eye zo meteen met Gabriella. Maar eerst de All Saints. Never ever.
1: Rio!
3: Few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Meer over de Lief- en Leedstraat brengt bewoners van de Menswordingskreek dichter bij elkaar in Leiden-Dorp. Er komt een informatieavond over de terugkeer van de pollers bij Dubloen en de Obol in Leiden-Dorp. 30 juni wordt daar een informatieavond over gehouden. Meer daarover op centraalplus.nl. En er komt ook een informatieavond over de brand bij het Bettaplein voor bewoners. Die is er namelijk vanavond al. Dat heeft te maken met de brand die er vorige week heeft plaatsgevonden. Verder onderzoeken van start voor een herinrichting van de kaasmarkt in Leiden. Twee Leidse boxers die hebben goud gewonnen. Eind vorige maand al. Wassenaar.

0: Jackson en Midnight Sun en Montel Jordan. This is How We Do It, 10:30. Central Plus met Eva Max, Sweetbug Psycho. Maar eerst het nieuws, hier is Mark Wonning.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonning. De gemeente Leiden laat de komende periode verschillende onderzoeken uitvoeren op en rond de Kaasmarkt. De onderzoeken zijn nodig voor de verdere uitwerking van de herinrichting van het plein. Er wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen, boomwortels, archeologische resten en de aanwezigheid van planten en dieren. De meeste werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Voor een deel van het onderzoek worden tijdelijk enkele parkeerplaatsen afgesloten. Ook vinden eind juni werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen in de Koppingsteeg. Die straat wordt daarvoor één dag afgesloten. De gemeente Leidendorp organiseert op 30 juni een informatieavond over de pollers aan de De Bloen en Obol. De beweegbare palen zijn al enkele jaren buiten gebruik door technische problemen. Bewoners klagen daardoor over parkeeroverlast in de wijk. Inmiddels zijn nieuwe pollers geplaatst, maar de ingebruikname loopt vertraging op door aanvullende werkzaamheden aan het besturingssysteem. Tijdens de bijeenkomst geeft de gemeente uitleg over de planning, de resterende werkzaamheden en de uitgifte van nieuwe handzenders. Michiel van Lier heeft zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Tijdens een jubileumviering van wooninitiatief Het Huis in Leidschendam-Voorburg werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Lier kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Hij was medeoprichter van Het Huis en speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woonvoorziening. Ook na de opening in 2021 bleef hij actief betrokken bij het initiatief. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Vanmorgen is het aan de bewolkte kant. Vooral vanmiddag kan de zon er wel bij komen. En vanavond al helemaal. Er staat een noordwestelijke wind, meestal matig. In de regio wordt het vandaag 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: Alexia en David Guetta en Awake Tonight.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De 3 Oktobervereniging is op zoek naar zangers en zangeressen voor het grootste koor van Leiden. Het gelegenheidskoor verzorgt op 29 september een speciaal gastoptreden tijdens het Maxi-koraal op de Garenmarkt. Een vast onderdeel in de aanloop naar het Leidens Ontzet. In de Vrijmibo vertelde Niels van der Fiets meer over dit initiatief. Hij is van de 3 Oktobervereniging en kwam een beetje vertellen over hoe zij dan tot dit idee kwamen om met het grootste koor te komen.
2: En toen dachten we, nou, wat nu als we ook eens iets speciaals gaan doen? En we hebben best wel veel koren in Leiden en omgeving. En ook wel veel mensen die leuk vinden om te zingen. Ik durf het eerlijk gezegd niet zeggen, maar ik ken er wel een aantal. In ieder geval in de omgeving ook, in Leiden dorp hier ook.
3: Ja.
2: En toen dachten we, nou, als we die mensen nou uitnodigen om te zeggen, vind je het leuk om mee te doen met een gelegenheidskoor? We hebben er namelijk een hele mooie opening in gedachten waar ze onderdeel van zijn.
3: Mm-hmm.
2: En zo nog 2-3 nummers. We geven er een special effect aan. Want uiteindelijk, iedereen naar het Maxi-koraal komt en mee gaat zingen. Ja, eigenlijk heb je natuurlijk 1 groot koor de hele avond.
3: Ja. Ja.
2: Maar we willen net even een speciaal dingetje doen.
3: Wat dat betreft moet je niet denken dat je echt gehoord wordt. Want iedereen ging lekker mee natuurlijk.
2: Ja, maar ik wil niet te veel verklappen natuurlijk. Want het is ook leuk om een kleine verrassing te houden bij de opening. Maar ja. dat gaat wel heel erg vet worden. En hoe leuk is het als we dan ook gewoon een groot score hebben wat daar onderdeel is van de grootste opening. Dus,
4: maar worden er dan echt allemaal Leidse liedjes gezongen of ook andere? Want ik hoorde je zeggen noodgeval, maar dat is gewoon niet echt een...
2: Nee, daar is een Leidse tekst op, een vertaling op gemaakt. Leidse, over wat linkt naar Leidens Ontzet.
4: Ja, ja.
2: Zo is het natuurlijk wel met meer dingen. We hebben natuurlijk de klassieke liederen van Piet Hein, et cetera.
4: Ja, ja.
2: Maar er zijn ook een aantal nieuwe nummers waar dan een tekst op gemaakt wordt in het kader van Leiden's Ontzet.
0: Wil je er meer over weten? Kijk vooral op onze site centraalplus.nl. En aanmelden kan via de website van de 3 Oktobervereniging. Dat is 3oktober.nl. Als ze dit e-mail naar mij via rudo@centraalplus.nl. Naar aanleiding van dit nieuwtje. Zij zei, een koor, ik zit er zelf ook in. Maar liedjes met een koor, mag ik dat ook aanvragen? Ja, tuurlijk, want het is het liedje bij het nieuws van de website centraalplus.nl. Zij komt met Madonna en Like a Prayer, want daar zit ook een koortje in.

Donna, Like a Prayer werd aangevraagd door Astrid via rudo@centraalplus.nl. Wij kijken nog even naar het weer. Het is allemaal toch nog een beetje wisselvallig. Er valt nog een beetje regen en motregen, veel bewolking. En er staat een noordwestenwind en die is matig. Gaat wel afnemen. In de loop van de dag zullen er ook wat opklaringen zijn. En de temperatuur die ligt rond de 19 graden vanmiddag met een beetje zon erbij. Vanavond opklaringen, er kan een bui voorkomen. Vannacht weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 graden. Morgen een afwisseling van zon en bewolking met een matige oostenwind. En de temperatuur die loopt op naar een graad of 21 in de Leidse regio en Wassenaar. Goedemorgen, het is maandagochtend. Je luistert naar Rudo op Centraal Plus. Met zometeen Maroon 5 en 6 What Lovers Do. Hoor je naar Mary J. Blige en U2. Dit is One.

Maroon 5 en SZA, What Lovers Do hier bij Centraal Plus. En Jordan Mary J. Blige en U2 met One. Het is bijna 11 uur. Deel 3 van Rudo komt eraan. Daarin hoor je Bruno Mars met Risk It All. Yeah.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de N206 Heemstede Zoetermeer tussen Zoeterwoudendorp en Zoetermeer Buitenweg 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Bruno Mars, Risk It All en Jean-Paul en Dua Lipa. Jorden, No Lie. Goedemorgen, het is even na 11. Deel 3 van Rudo op deze maandag 15 juni. Waarbij de avondvierdaagse in Leiden-Dorp deze week van start gaat. Ja, hij is net afgelopen in een van de andere dorpen hier. Of in Leiden. Sorry, dat is niet zo'n dorp. Dat is de grote start. Vorige week was hij daar. En vanavond gaat hij van start bij Velocitas in Leiden-Dorp. De avondvierdaagse dus. Misschien ga je meelopen. Heel veel succes. Volgens mij heb je beter weer dan dat ze vorige week in Leiden hadden.
0: Rudo!
1: Het is deel 3 van Rudo. Met zometeen Chris Cross, Amsterdam en Sera. Stay Never Leave. En eerst Lily Allen.

0: Nieuwe muziek van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: maandag 15 juni 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de dag van de schoonmaker. Ja, sinds juni, sinds juni 2015 is dit de dag voor de schoonmakers. De organisatie ligt in handen van Hectos en Haro. Dat is om de tienduizenden schoonmakers in het zonnetje te zetten. Het is ook de internationale dag tegen misbruik van ouderen. Van jongeren en van kinderen weten we natuurlijk al langer. Maar ja, van ouderen wordt er ook misbruik gemaakt. En bijvoorbeeld van het geld. Van, hij heeft het niet door als ik zijn pinpas toch gepakt. Of hij heeft het geld toch niet meer nodig. Wat moet hij er nog mee doen? Ja, of zij natuurlijk. Hey, en de internationale dag van de wind is het vandaag. De wind die af en toe voor verkoeling zorgt, maar ook energie opwekt. Vandaag dus de internationale dag van de wind. En aan jou de vraag, ken je een leuk plaatje die over waaien of over wind gaat? Of over bijvoorbeeld schoonmaken? Laat het even weten en stuur je berichtje naar rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Draai ik hem zo meteen misschien wel voor je eventjes naar 11:30. Nieuws komt eraan met Robert Beurzen. Eerst Shannon Spyro. Dit is Die on This Hill. God.

0: Killing Somebody op Centraal Plus. 11:30, tijd voor het nieuws met Robert. En daarna Some You, Dark Before the Dawn. En je hoort zo meteen ook hier Sam Veld met Leonie en Far Away From Home.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe combibaan voor skileren en schaatsen. En hoewel de vergunningen rond zijn en de planning op schema ligt, dreigt er nu een financieel probleem doordat de verwachte landelijke subsidie waarschijnlijk toch niet komt. De IJsclub trekt aan de bel. En bewoners van het Bethaplein in Leiden kunnen vanavond terecht bij een informatieavond over de brand van 10 juni. Die vond plaats in het complex Bethaplein 35 tot en met 313. Bewoners hebben veel vragen. Aanleiding om een informatieavond te organiseren. Die wordt georganiseerd door de gemeente en de brandweer. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. In de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeers.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Sam Veld en Leonie en Far Away From Home op deze dag van de schoonmaker. De internationale dag tegen misbruik van ouderen. En de internationale dag van de wind. En we blijven even hangen bij de wind. Ja, Miss Montreal die past daar natuurlijk hartstikke goed bij met Door de Wind. Plaatje wat origineel van Stef Bos is, maar bij beste zangers deze dit plaatje. Waait weg van Wesley Klein werd ook aangevraagd. Maar deze kwam ook meerdere keren binnen via rudo@centraalplus.nl. Onder andere van Bas die met zijn collega's zit te luisteren. En vraagt of we hem mee terug kunnen nemen naar zijn jeugd. De Scorpions scoorde in de jaren 80 een hele grote hit met Wind of Change. Ja Bas, hoef je niet op te antwoorden, maar dan gok ik dat je een 50er bent die op dit moment aan het luisteren is. De Scorpions, Wind of Change.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wiel op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder en beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Hey. Oh. Op de radio.
1: Met Sigala, Sweet Loving en Taylor Swift. I knew it, I knew you. En daarmee is het inmiddels maandagmiddag geworden en zit je waarschijnlijk aan de lunch. Eet smakelijk. Dit is Rudo deel 4 voor deze maandag met zometeen Coldplay en Feels Like I'm Falling In Love. En ook nieuwe muziek van Oscar de Wolf en S10, Save & Sound hoor je naast Jazz Special. If Not Now Then When.
0: Rudo!
2: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

Oscar and the Wolf en Estine Safe and Sound and Coldplay met Feels Like I'm Falling in Love. En ook Jazz Special hoorde je nog If Not Now, Then When. Hey, welkom. Het is inmiddels alweer ruim 12 uur geweest. De maandagmiddag is begonnen. Nou ja, bij mij toch echt wel een heel lekker weekend. Gisteren voetbal gekeken. Dat vond ik heel erg gezellig. Zaterdag een etentje gehad. Voor de rest echt gewoon lekker hoe het weekend bedoeld is. Vrij weinig doen en een beetje chillen. Ik hoop dat je ook een heerlijk weekend achter de rug hebt. Ja, nu weer aan het werk. Met zometeen het nieuws van 12:30. En nu Niall Horan. Dit is Flikker.

0: Eerder hadden ze al een documentaire. Nu op weg naar de Gelredome Concert hebben ze een nieuwe documentaire. En die is nu te zien op Videoland. Gaat hartstikke goed met Suzanne Freek en het succes. En eigenlijk stiekem ook wel een beetje met de gezondheid van Freek. Maar goed, dat ga je allemaal zien in die documentaire die ik trouwens nog niet gezien heb. Hè. Zo meteen Clean Bandit en Emery, Crybaby en Summer komt eraan met Homewrecker.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe combibaan voor skileren en schaatsen. En hoewel de vergunningen rond zijn en de planning op schema ligt, dreigt er nu een financieel probleem doordat de verwachte landelijke subsidie waarschijnlijk toch niet komt. De IJsclub trekt aan de bel. En bewoners van het Bethaplein in Leiden kunnen vanavond terecht bij een informatieavond over de brand van 10 juni. Die vond plaats in het complex Bethaplein 35 tot en met 313. Bewoners hebben veel vragen. Aanleiding om een informatieavond te organiseren. Die wordt georganiseerd door de gemeente en de brandweer. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. In de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Kensington en Uncharted en The Two Brothers on the Fourth Floor Dreams hoorde je hier bij Centraal Plus. Goedemiddag, dit is Rudo met zometeen de nieuwste Alex Warren Passenger en eerste SOS Project met Dante Thomas. Dit is nieuwe muziek, dit is Sunshine.

De hitmachine die Alex Warren heet, joh, de Passenger. En ook nog de SOS Project en Dante Thomas. Nieuwe muziek, Sunshine was dat. En tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En vanmiddag hier om 3 uur de middagshow met Elmar. Ik ben er morgen weer met een nieuwe Rudo direct na de ochtendshow om 9 uur.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: too many. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe combibaan voor skileren en schaatsen. En hoewel de vergunningen rond zijn en de planning op schema ligt, dreigt er nu een financieel probleem doordat de verwachte landelijke subsidie waarschijnlijk toch niet komt. De IJsclub trekt aan de bel. En bewoners van het Bettaplein in Leiden kunnen vanavond terecht bij een informatieavond over de brand van 10 juni. Die vond plaats in het complex Bettaplein 35 tot en met 313. Bewoners hebben veel vragen. Aanleiding om een informatieavond te organiseren. Die wordt georganiseerd door de gemeente en de brandweer. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. In de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus Nieuws app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijnberg Ambacht tussen Afrit Aarlanderveen en de N11 staat 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De brandweer heeft gisteravond een jongen van het dak van gymzaal Zeilkwartier aan de Van der Markstraat in Leiderdorp gehaald. Volgens omstanders was hij het dak opgeklommen om daar een bal vanaf te halen. Toen het hem niet lukte om weer naar beneden te klimmen, is 112 gebeld. Met hulp van een ladder heeft de brandweer de jongeman van het dak geholpen. IJsclub Voorschoten wil in september starten met de aanleg van een nieuwe combibaan voor skileren en schaatsen. En hoewel de vergunningen rond zijn en de planning op schema ligt, dreigt er nu een financieel probleem doordat de verwachte landelijke subsidie waarschijnlijk toch niet komt. De IJsclub trekt aan de bel. En bewoners van het Bettaplein in Leiden kunnen vanavond terecht bij een informatieavond over de brand van 10 juni. Die vond plaats in het complex Bettaplein 35 tot en met 313. Bewoners hebben veel vragen. Aanleiding om een informatieavond te organiseren. Die wordt georganiseerd door de gemeente en de brandweer. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. In de loop van de middag laat de zon zich steeds vaker zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 heb je nu een kwartier extra reistijd. En dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hoe verkant met het Centraal Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers er hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 een kwartier extra reistijd door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
3: Meer voor jou. De middagshow met Stella Lefty na Henri Iglesias, Subem La Radio.

Stella Lefty, Boston en Subem La Radio, Enrique Iglesias. Nou, noem het even een soort van klein voorproefje op hetgeen dat komen gaat. Komende vrijdag namelijk een temperatuur die verwacht gaat worden van boven de 30 graden. Ja, daar moet ik dan wel meteen even een kleine kanttekening bij geven. Het is namelijk ook zo dat er wat regen voorspeld is. Dus het zou zomaar een hele warme, broeierige vrijdag kunnen gaan worden. Met dus in de loop van de dag regen en misschien ook wel onweersbuien. Het is de middagshow vandaag 15 juni, maandag. Dat betekent de werkweek is begonnen. Nou, misschien heb je nog wat kleine oogjes vanwege de wedstrijd van Oranje gisteravond. Ja, ik had echt wel een beetje het vermoeden dat het goed zou komen. 2-1, ik denk die gaan we vasthouden. Uiteindelijk dus 2-2 en 1 puntje. Maar goed, weet je, het had ook slechter uit kunnen pakken. 1 puntje is lekker. En de volgende wedstrijd voor Oranje die staat dan aankomende zaterdag om 7 uur op het programma. En dat gaat ook een flinke dobber worden. Het is namelijk de wedstrijd tegen Zweden. Ik ben bij je tot 6 uur met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En ook muziek om die maandagmiddag door te komen. Direct, My Heart Was One komt eraan.

0: Heart Was Won.
1: Direct en How My Heart Was Won. En ook Dave McRae en Creedy, die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar, Centraal Plus. Ja, deze week de week van de Hollandse Nieuwe, oftewel aankomende week dan... is de nieuwe Hollandse haring weer overal verkrijgbaar? Grote vraag is, hoe is die dit jaar? Is die vet? Wat is het percentage wat erin zit qua vetheid? Dat is eigenlijk altijd belangrijk. En volgens mij vanaf aankomende woensdag is de haring overal weer verkrijgbaar... bij de visboer of misschien gewoon bij de plaatselijke supermarkt. En dan aankomende zondag, dan is het Vaderdag. Ook dat is wel even een belangrijke dag. Dat is altijd de derde zondag in juni. Dat is het aankomende zondag. Dus dat betekent dat het de dag is om je vader, om papa eventjes in het zonnetje te gaan zitten. En over zonnetjes gesproken. Ik heb afgelopen weekend echt heel veel foto's en vooral ook filmpjes voorbij zien komen van mensen die geslaagd zijn. Afgelopen vrijdag werden er heel veel gebeld. Zaten in spanning. Ben je wel of ben je niet geslaagd? En toch altijd wel leuk om dan ook als je door de straten rijdt, van die vlaggen te zien met daar dus de tassen aan vast. Zo van, dit hebben we in ieder geval achter de rug. Dus mocht je ook geslaagd zijn, bij deze alvast hartelijk gefeliciteerd. Lady Gaga, The Dead Dance komt eraan. Eerst tijd voor de plus track van deze week. En die staat op naam van Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fair.
2: Dit is deze week de plus track. Plus track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal+.

En de dikste tip voor de 30 daarvoor, op naam van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fair. Wij denken dat gaat een grote hit worden in de 30. En die Cameron Whitcomb, ja, die zou je nog kunnen kennen van een hele grote hit van 2 jaar geleden, namelijk Medusa. Ook daar scoorde hij echt een dikke top 10 hit mee. En Kingdom of Fair, dat is dus zijn nieuwste wapenfeit. Centraal Plus de middagshow. Ik ga Lucas en Steve met Toengevaag voor je draaien. Paper Planes. Nou, de nieuwste van Antoon. En die heet De Enige.

0: We zijn samen onderweg naar het einde van de werkdag met Paper Planes van Lucas en Steve en Tongevaag. En daarvoor Antoon. Ja, en ik vraag me dan dus serieus af, is dit een soort hintje, een soort van cryptische boodschap in het liedje De Enige naar misschien wel een van de prinsessen van Oranje? Ja, dat gerucht dat gaat echt inmiddels al maanden dat hij een relatie of een affaire met Alexia zou hebben. En als je heel goed luistert naar De Enige, ja, dan zegt hij daar dus ook, hey meisje, iets met geheime dingen die je niet met anderen deelt. Ja, het zou dus zomaar toch een soort van liefdesliedje kunnen zijn. Binnen nu en een paar minuten, Another en 45 Ultra en Talk To You. Ook Gavin DeGraw, Sweeter komt eraan. En de tv-update, na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders kunnen hierdoor de rechtszaak nog steeds niet achter zich laten. En liefhebbers van de zomer opgelet. De komende dagen wordt er tropisch.

0: niks weer verwacht. Vanaf donderdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden en dat blijft zo tot na het weekend. Op onze website is een uitgebreide weersvoorspelling te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 21 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, heb je tussen de afrit Aarlanderveen en de aansluiting met de N11 3 kilometer file en dat zorgt voor 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Gavin DeGrand, Sweeter en Another in 45 Ultra met Talk To You.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Maandag, het is vandaag 15 juni en vanavond vanaf 6 uur gaan wij het onder andere hebben over de schooltuintjes. Die bestaan 100 jaar. Schooltuintjes, altijd wel bijzonder in de maanden. Volgens mij is het april, mei en juni vooral, dat dan heel veel leerlingen wekelijks naar zo'n schooltuintje gaan om te kijken wat er allemaal groeit en bloeit. En volgens mij is er ook altijd meestal wel zo'n soort competitie. Wie heeft de grootste komkommer of misschien wel de grootste courgette? En af en toe zijn dat echt joekels van apparaten. Dat is echt ongekend. En nou, vanavond daar dus meer over 100 jaar schooltuintjes. En dat kan je gaan bekijken op tv via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS4All en Tele 2. Maar dan kanaal 1412. Shaggy, we gaan terug naar 2001. It Wasn't Me heb ik voor je klaarstaan. Na Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

Peggy, It Wasn't Me en Elizabeth Taylor van Taylor Swift bij Centraal Plus. Afgelopen week de avondvierdaagse in Leiden met afgelopen vrijdag de slotdag. En deze week is er wederom een avondvierdaagse, maar dan in Leiderdorp. En die gaat morgen op 16 juni officieel starten. Duurt dan natuurlijk altijd weer 4 dagen. Komende vrijdag is dan de slotdag. En ik ben benieuwd hoe die gaat verlopen. Ik vertelde je in het begin van deze middagshow al, komende vrijdag belooft het warm te gaan worden. Temperaturen boven de 30 graden. Ik ben benieuwd of ze dat dan wel laten doorgaan, of dat er dan een soort van verkorte route gaat komen, of misschien wel een dag die dan op een andere dag gelopen gaat worden in plaats van de vrijdag. Nou, we gaan dat sowieso in de gaten houden. En mocht je mee gaan doen, alvast heel veel succes morgen in Leiderdorp. Dan gaat die officieel beginnen. En ik heb nu een liedje. Het heeft wekenlang, wat zeg ik, maandenlang in de 30 gestaan. En dit is echt zo'n liedje als je dat aanzet tijdens bijvoorbeeld een avondwandeling of een avondvierdaagse. Dan word je daar in ieder geval lekker actief van en een klein beetje door opgehyped. Ik heb het over Offenbach. Dit is Miles Away.

Te ja, toch wel respect. Afgelopen weekend heb ik de documentaire gezien over Suzanne en Freek en de weg naar 10 concerten in het Gelredome in Arnhem. En ook de concerten, hoe dat dan zelf is gegaan en hoe ze dat achteraf hebben beleefd. Wel eventjes een tip, die kan je gaan bekijken. En dit liedje was het slotliedje Goud van Suzanne en Freek, met uiteraard ook in dat Gelredome in Arnhem een heleboel van die gouden confetti en gouden slingers in de zaal. Ja, toch wel even respect dat ze dat dus gewoon 10 keer hebben gedaan. En ze hebben ook al een klein beetje laten doorschemeren dat als het aan hun ligt, dat ze dat volgend jaar in 2027 gewoon nog een keertje gaan doen. Daarvoor nog Offenbach, Miles Away bij Centraal Plus, met nu Shawn Mendes en When You're Gone. You never

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Avondspits komt voorzichtig aan ook op gang in het westen van het land. Maar die stelt nog niet zo heel veel voor. De meeste files, de dagelijkse files kan ik beter zeggen, die er ontstaan, hebben nog hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Zoals de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Den Haag, voor Leidschendam 5 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Europoort ook 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file, 5 minuten oponthoud. Maar wat wel opvalt is de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11. Bij de N11 moet ik zeggen, daar zijn wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file en de vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Met zometeen alles over de grootste neus ter wereld. Centraal Plus. En nu Jelly Roll, I'm Good.

Ja, is toch zo'n echt positiviteitsliedje dit. Jelly Roll en I'm Good bij Centraal Plus. En die positiviteit, ja, die probeer ik eigenlijk een klein beetje door de radio heen te stralen. Het is maandagmiddag even na vieren. En dat betekent het laatste uur van de werkdag is officieel ingegaan. En zometeen dan ga ik je even bijpraten. En eigenlijk zou ik je willen vragen, als je toevallig tijd hebt, loop even naar een spiegel toe. Even naar het toilet bijvoorbeeld. En check dan even hoe jouw neus eruit ziet. Heeft alles te maken met het wereldrecord. Wie heeft de grootste neus? En dat was tot vorige week in handen van een leider Dorper. Maar die heeft dat af moeten staan. En ik heb zometeen exact hoe groot zijn neus is en hoe groot de neus is van de winnaar. En dan kan je bij deze ook verklappen, die winnaar die komt dus gewoon uit Nederland, maar woont alleen niet in de regio Leiden of Bollestreek. Afrojack met Ello Black, In My World komt eraan. Eerst de Gym Class Hero samen met de leadzanger van de band Maroon 5. Dit is Stereo Hearts.

0: Jack en de vocalen van L.O. Black met In My World. En daarvoor Stereo Hearts van de Gym Class Heroes. Ben jij ondertussen even naar de wc gelopen? Even naar een spiegel om eens te kijken hoe jouw neus eruit ziet? Ik check inmiddels eventjes op de redactie of daar ook gekeken wordt naar de neus. Er is namelijk wat aan de hand, want de leiderdorper Hans Roest heeft niet langer de grootste neus ter wereld. Afgelopen zaterdag moest hij deze titel in het Duitse Langenbroek overdragen aan Ted Barendsen. Die titel blijft wel in Nederland, want Ted die komt dan uit Honselersdijk, dat ligt in het Westland. Ja, misschien ben je dan ook wel benieuwd, hoe groot is dan de neus van Hans Roest? De afgelopen jaren is zijn neus gegroeid. En inmiddels heeft hij een oppervlakte, daar komt hij van 119,16 mm. Hij werd tweede. Maar die neus van Ted, die spant echt de kroon. 153,52 millimeter. Inmiddels komt mijn collega Robert de studio binnen. Kom eens even hier. Ik zie jou inderdaad misschien meteen een soort van... pep, een soort van hoofd, schouders, knie en teen doen.
1: Ja, het is wel... Ik heb net die foto's zitten bekijken. Ik moet zeggen, het is jammer dat Hans niet meer de grootste heeft. Maar degene die nu de grootste heeft, die heeft ook wel echt een hele grote, hoor.
0: Is echt een joekel, echt zo'n aardbei is dat. Ja, maar dat ik zat gisteravond dus te kijken naar de persconferentie van de wedstrijd Duitsland tegen Curaçao. Met bondscoach, de oudste trouwens, hè, de oudste bondscoach die momenteel op het WK actief is. En Dick Advocaat is dat.
1: Ja. Ja,
0: die heeft er ook wel een groot hoor op zitten.
1: Ja, die zou zo mee kunnen doen inderdaad. Maar blijkbaar heeft hij toch niet de grootste. Of hij is niet aangemeld. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, ik vind het echt wel bijzonder. 1 keer in de 5 jaar dan wordt er zo'n wedstrijd georganiseerd in Duitsland. En over 5 jaar heeft in ieder geval Hans Roest uit Leiderdorp gezegd... mocht mijn gezondheid het toelaten, dan ga ik gewoon weer meedoen.
1: Ja, wat ik me dan afvraag, van oren zeggen ze wel eens dat die als je ouder wordt, dat ze groter worden. Zou dat nou voor een neus ook gelden? Met andere woorden, heeft Hans over 5 jaar nou een grotere? Of is het weer zo dat de neus juist krimpt als je ouder wordt?
0: Nou ja, als ik hier zie staan dat zijn neus in de afgelopen jaren gegroeid is naar een oppervlakte van 119,16 millimeter.
1: Ja.
0: Zou er iets zijn, zeg maar, waardoor je neus zou kunnen laten groeien? Nou, dat je dan eet of drinkt.
1: Er is een sprookje over geschreven. Hè? Dan moet je zo'n houten pop maken. En als die dan ligt, dan groeit de neus.
0: Ja, iets maar, met Pinocchio.
1: Ja, maar dat is in het echt is dat niet. Ik zou het niet weten.
0: Nou, in ieder geval een mooi verhaal. En aankomende vrijdag, 16:15, dan is Hans Roest uit Leiderdorp te gast in de Vrijmibo. Bij Arno, Tijmen en John gaan we het eens over die enorme gok van hem hebben.
1: We hebben vier pakken zakdoeken klaar liggen. Vast, die moet huilen.

0: Dance Nation en Sunshine. En daarvoor 3-2-1. En dat is de nieuwste van Bente. En die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Met zometeen Damiano David, Tyla en Niall Rogers. En Talk to Me. Eerst tijd voor de schooltuinen. Die bestaan namelijk in Leiden 100 jaar. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen. En wij vroegen onder andere aan de leerlingen. Ja, wat wordt er nou precies verbouwd in die schooltuinen?
1: Dit is een wortel. Dit zijn wortels. Ze groeien echt in een week. En dan eet je ze gewoon.
2: Maar dat is niet zo?
1: Nee, dat is niet zo. Het duurt heel lang om wortels te groeien, want ze zijn nog lang niet klaar.
3: In Park Kronenstein werken leerlingen van groep 6 van de Lorentz School op woensdag aan hun eigen stukje grond. Bij schooltuincomplex De Akkerdistel. Ze wieden onkruid, controleren hun planten en kijken trots naar wat er groeit.
4: Hierachter hebben we ui, maar de prei die komt pas na de zomervakantie. Is die echt groot?
5: Dit is de Oost-Indische kers. Lekker bitter en smaakt echt naar een soort van beetje pizza.
6: Echt super duper leuk.
5: Waarom?
6: Omdat je leert hoe je allemaal dingetjes moet planten. En je kan allemaal onkruid wegdoen.
3: Dat kinderen nog steeds zo enthousiast zijn over hun eigen stukje grond, zouden oprichters waarschijnlijk heel goed doen. Want de Leidse schooltuinen bestaan dit jaar 100 jaar.
7: 1926. Is het dan dat we opgericht zijn, maar de jaren daarvoor leefde er in de grote steden ook echt de wens. Want daar moeten we zorgen dat die stadskinderen ook weten hoe ze zelf groenten verbouwen.
1: Buiten is het wel eigenlijk leuker dan binnen. Je wordt gezonder.
3: Wat begon met enkele tientallen kinderen groeide uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 600 Leidse leerlingen een eigen schooltuin geeft. Tegenwoordig beschikt de vereniging over 5 schooltuincomplexen verspreid over Leiden. 100 jaar schooltuin in Leiden, daar hoort natuurlijk een boek bij.
7: Moet je toch iets in handen hebben wat je aan mensen kan laten zien. En het is niet speciaal voor dit jaar. Ik denk over 20 jaar is het nog net zo leuk. En het is voor alle mensen die misschien door dit boek ook nog weer extra vrienden.

0: is lang geleden. Gewoon 40 jaar om precies te zijn. Het liedje waarin je echt kei en kei hoog moet kunnen zingen. Aha en Take On Me. Die hoorde je bij Centraal Plus, waar het inmiddels 2 minuten over 4:30 geworden is. En dat betekent de hoogste tijd voor Robert Beursen, weerverkeer en regionieuws. Zo meteen ook een update van de poll van deze week. En Stee komt eraan, Miles Smit.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders kunnen hierdoor de rechtszaak nog steeds niet achter zich laten. En liefhebbers van de zomer opgelet. De komende dagen wordt er tropisch weer verwacht. Vanaf donderdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden en dat blijft zo tot na het weekend. Op onze website is een uitgebreide weersvoorspelling te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is langzaam zeker aan het begin, ook in het westen van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben maar weinig vertraging. Wel een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoopert Benelux staat een auto in brand. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan. Was wel een kleine 10 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de A N11 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Miles Smit, Stay If You Wanna Dance.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En die poll van deze week die gaat over het WK voetbal. Afgelopen donderdag natuurlijk officieel begonnen. Gisteravond de eerste wedstrijd van Oranje. 2-2 tegen Japan. Ja, nog steeds een beetje een jammer soort van katergevoel. Dat je denkt van we hadden gewoon met 2-1 kunnen winnen. Maar goed, 2-2 toch een puntje gepakt. Dus dat is altijd lekker. En wij willen in de poll vandaag of deze week weten van jou. Volg jij het WK voetbal? Nou, wat ik een beetje jammer vind is dat er heel veel goede wedstrijden zijn, maar die worden dus echt midden in de nacht gespeeld. Ik ben afgelopen zaterdagnacht wel wakker gebleven om die wedstrijd tussen Marokko en Brazilië te bekijken. Maar heel eerlijk, er zijn ook wedstrijden die beginnen om 3 uur of om 4 uur. Ja, dat vind ik dan net even een klein beetje te veel van het goede. Dus ja, wat ik kan kijken, ga ik kijken. Alleen echt dat diep in de nacht, dat wordt een beetje een ander verhaal. Volg jij het WK? Dat willen we van jou weten. 45% zegt ik kijk thuis. 4% ik kijk het ergens anders. En ik volg het niet. Dat zegt 51%.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Afgelopen week was dit de Plus Track. En afgelopen zaterdag nieuw binnengekomen in de 30. Jonas Blue, dit is Edge of Desire.

Kaiser Chiefs, Ruby en de nieuwste Jonas Blue, die heet Edge of Desire. Het is Centraal Plus die aanstaat en bewoners van het Betaplein in Leiden die kunnen vanavond terecht bij een informatieavond over de brand die op 10 juni van 2025 heeft plaatsgevonden in het complex aan het Betaplein nummer 35 tot en met 313. En tijdens die bijeenkomst geeft de brandweer een toelichting over de oorzaak van de brand en de aanbevelingen die er naar aanleiding daarvan zijn gedaan. Ook wordt er aandacht besteed aan het beperken van brandrisico's en maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen, wat en wanneer als er brand uitbreekt. Nou, vanavond is er dus zo'n avond. Dan kan je terecht aan de brandweerkazerne aan de Roosevelt-straat 4 in Leiden. En die avond begint om 7:15. En om 7:30 start dan echt de avond tot 9:00. En meer nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar, dat vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Kygo en Bambi Public, samenwerking uit 2025. Chasing Paradise na Dua Lipa en Miquel. Lost in Your Light. Oh.

Kygo van Republic, Chasing Paradise. En Dua Lipa met Miquel en Last in Your Light. Het is inmiddels bijna 5 uur geworden. Betekent bijna kunnen we deze dag, deze werkdag, afstrepen. Vandaag maandag 15 juni. Betekent de week is alweer begonnen. De maand is op de helft. En komende zondag, dan is het 21 juni, begint officieel ook de zomer. En is het ook nog eens de allerlangste dag van 2026. Eigenlijk deze hele week is gewoon een lange dag met heel veel zon en heel weinig donker. Dus op zich is dat wel lekker. Zometeen heb ik de nieuwsupdate voor je. Ook Miley Cyrus staat voor je klaar. Na Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. In totaal nu zo'n 50 kilometer file. 2 files vallen op. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor een reiswijk van 8 kilometer file. Er zijn daar bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file. Er zijn wegwerkzaamheden aan de gang, maar de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De nummer 1 uit de 30, Alex Warren en Fever Dream komt eraan. Na Mark Ronson en Bruno Mars. Dit is Uptown Funk.

0: Alex Warren en Fever Dream. En nou heb ik mij laten vertellen dat dit liedje inmiddels gewoon al 11 weken lang op nummer 1 staat in de 30. En ja, de grote vraag is dan ook, aankomende zaterdag gaat hij voor de 12e keer. Fever Dream, Alex Warren en daarvoor Uptown Funk van Mark Ronson en Bruno Mars.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En dat betekent, deze werkdag kunnen we afstrepen.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, nog 4 te gaan. En dan gaan we in ieder geval op naar een lekker warm zonnig weekend met temperaturen, ja, vooral komende vrijdag, misschien wel 30 graden plus. Het belooft eindelijk weer zomer te gaan worden in Nederland. Ik hoop sowieso dat je een lekker weekend hebt gehad. Het weekend waarin Oranje dus de eerste wedstrijd heeft gespeeld. 2-2. Mwah, toch een beetje met een teleurgesteld gevoel gaan slapen. Ja, bedoel, we hadden gewoon kunnen winnen. En nou ga ik een beetje klinken als een van die 18 miljoen bondcoaches. Maar heel eerlijk, die wissels. Nou, ik vraag me dan toch af of die zin hebben gehad en wat dan echt de achterliggende gedachte was. Want ja, als je mij vraagt, dan hadden we dus gewoon met 2 of misschien zelfs uiteindelijk wel met 3-1 kunnen en ook wel moeten winnen. Maar goed, ja, iedereen heeft daar zijn of haar mening over. Volgende wedstrijd van Oranje aankomende zaterdag om 7 uur tegen Zweden. Zo meteen hier heb ik de nieuwsupdate. Ook Post Malone komt eraan met Morgan Wallen. Na Jason Derulo, dit is Breeding.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help en Breeding van Jason Derulo.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En dan kijken we even naar het nieuws van vandaag. Het is maandag 15 juni uit de regio Leiden in Wassenaar. Eigenaren van Italiaans restaurant Fratelli verdacht van drugshandel. Moet ik even een kleine kanttekening bij geven. Het gaat dan hier om de vestiging in Leidschendam. En de vestiging in Pijnakker. En niet bijvoorbeeld de vestiging in Leiden. En ook niet die in Voorschoten of Noordwijk. Dan organisatie Leiden Marathon kijkt vooruit naar tragisch incident. Ja, dat vreselijke nieuws van een paar weken geleden, waarin dat meisje van 15 natuurlijk is overleden tijdens de halve marathon. En we hebben een gesprek gehad met de organisatie. Tjeerd Scheffer is dat. Die is van dat marathonbureau. Ja, daarnaast de weerman die voorspelt tropische temperaturen. Nog heel even wachten. En aankomende vrijdag dan is het zover. En Van Rijn Festival maakt van Burgt cultureel hart van Leiden. Ook daar kan je meer over terugvinden op onze eigen website centraalplus.nl. En 9 bijvriendelijke tuinen openen deuren in Zoeterwoude. En dat complete verhaal vind je ook weer op onze eigen website. En natuurlijk ook via de nieuwsapp. En die nieuwsapp die kan je gratis downloaden. Is beschikbaar voor Android en iPhone. Sarah Larsson, ja, ze is helemaal back to business. Midnight Sun komt eraan na Melissa Etheridge. Like the way I do.

Aankomende zondag. Het is de langste dag van het jaar. Het is dan 21 juni. Het is trouwens dan ook Vaderdag. En dan zijn er ook allerlei activiteiten. Onder andere een midzomernacht komend weekend bij Kasteel Oud-Poelgeest. Nou, dan moet je die foto maar even checken. Die kan je ook terugvinden op onze eigen website centraalplus.nl. En dan zie je echt een wonderbaarlijke zonsondergang. Ja, echt een plaatje is dat. En daar gaat dus uitgebreid naar gekeken worden. Belooft mooi weer te gaan worden. Dus nou, dat zijn op zich positieve vooruitzichten. Sarah Larsson, Midnight Sun en Melissa Etheridge.

0: Niall Horan en Anna Marie Everywhere. En SOS Project samen met Dante Thomas. En die zou je kunnen kennen van Miss California en Sunshine in My Soul. Centraal Plus, de middagshow met Martin Garrix en Ed Sheeran binnen nu en een paar minuten met Repeat It. Ook Airplanes, B.O.B. en Hayley Williams die ga je horen. En nu eerst de man die je altijd op de hoogte houdt van het laatste nieuws uit je eigen omgeving. Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders kunnen hierdoor de rechtszaak nog steeds niet achter zich laten. En liefhebbers van de zomer opgelet. De komende dagen wordt er tropisch weer verwacht. Vanaf donderdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden en dat blijft zo tot na het weekend. Op onze website is een uitgebreide weersvoorspelling te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en het kwik loopt op tot 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land verloopt de avondspits een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. Wat wel opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaarsveen een kwartier extra reistijd. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam ook daar was een ongeluk, maar de weg is vrij. Vertraging nog 10 minuten. En tenslotte valt op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 3 kilometer file met ruim een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: B.O.B., Hayley Williams, Airplanes en Repeat It, de nieuwste Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En nou heb ik trouwens in de wandelgangen een gerucht gehoord over Martin Garrix. Dat is dat er een nieuw liedje in de maak is die ook vrij snel uit gaat komen. En dat is een samenwerking met ook een hele grote artiest, namelijk Benson Boone. Dus dat zou betekenen binnenkort Martin Garrix en Benson Boone, of andersom Benson Boone en Martin Garrix samen. Nou, ik ben benieuwd wat er uit gaat komen en hoe dat dan gaat klinken. Morgen, dan gaat hij beginnen, de avondvierdaagse in Leiderdorp. En morgen ook weer het gesprek met de burgemeester. Dat is Tjarda Struijk, de burgermoeder van Leiderdorp, die aan bod is. En met haar hebben wij het onder andere dus over die avondvierdaagse. En we vroegen haar onder andere, ga je zelf dit jaar ook weer meelopen?
1: Nee, dit jaar niet. Maar er zijn gelukkig een heleboel kinderen die wel meedoen met begeleiding. En het wordt weer een groot feest. En superbelangrijk. Want niet alleen kinderen doen mee, maar ook volwassenen vinden het ook wel heel mooi om zo'n tocht mee te doen. Niet alleen de 5 of andere afstanden, maar ook de 10 kilometer.
2: Ja. Waarom is het nou belangrijk voor kinderen om aan zoiets mee te doen?
1: Nou, ik vind het gewoon belangrijk dat kinderen weten dat ze weten hoe ze moeten bewegen. Ik bedoel, veel kinderen, nou ik kijk naar mijn eigen kinderen, maar eigenlijk alle kinderen, als je hen 1 keer een iPad geeft, dan blijven ze liever achter die iPad dan dat ze naar buiten gaan en bewegen. En dit is een heel mooie manier om dat te introduceren.
0: Complete uitzending morgenavond vanaf 6 uur te zien op tv bij Centraal Plus. Het gesprek met de burgemeester. En deze week dus burgemeester Tjarda Struijk van Leiderdorp. Justin Timberlake, Cry Me a River. Eerst tijd voor de nieuwste van Olivia Dean. Dit is Baby Steps.

Justin Timberlake, Cry Me a River. En ja, daarvoor de hitmachine Olivia Dean, Baby Steps. En die Olivia Dean, die zou je onder andere kunnen kennen van Man I Need. Het is de middagshow van Centraal Plus met nu Dopamine. Je hoort Purple Disco Machine.

einde van de middagshow Golden Huntrix. Ik spreek je graag morgen weer vanaf 3 uur. Voor nu, maak er een mooie avond van. En dit is Darte Un Beso. Je hoort Rolf Sanchez.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. Op dit moment in totaal zo'n 45 kilometer nog. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meeste oponthoud onder andere nog op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knap het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog wel 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. En de N207 valt op, Hillegom richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 staat 3 kilometer file. Vertraging is een half uur, dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders kunnen hierdoor de rechtszaak nog steeds niet achter zich laten. En liefhebbers van de zomer opgelet. De komende dagen wordt er tropisch weer verwacht. Vanaf donderdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden en dat blijft zo tot na het weekend. Op onze website is een uitgebreide weersvoorspelling te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en het kwik loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk nog een kwartier oponthoud. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht, voor de aansluiting met de N11 heb je nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Professor Lemp.

0: Harry Styles, uiteraard met American Girls. En daarvoor hoorde je Lost Frequencies met het prachtige nummer Rise als uuropener.
1: Professor Lent.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Centraal Plus, Professor Lamb. En we hebben weer een vleugje wetenschap. Onder het mom van weten op schappelijk niveau. We gaan ook weer terug in de tijd naar hele interessante nieuwsfeiten. Met oud nieuws uit de regio. En we gaan ook weer terug naar de toekomst. Met een oud nummer in een nieuw jasje met Back to the Future. En er komt in deze editie weer een nieuwe vraag van de radioloog. En dat betekent dat er dan een bericht is. En daarin is iets gelogen. En u mag gaan bepalen wat dat dan precies is.
2: Dit duurt allemaal zo lang.
0: Oh,
2: er moet een snellere manier zijn.
0: Ja, uiteraard. Een snellere manier om boodschap over te brengen. Maar ook om te genieten van heerlijke muziek. Rag & Bone Man met Human. Maybe.

0: Suzanne en Freek, ken je dat gevoel? En het is even tijd voor wat rust en stilte, want vers van de pers zie ik verschijnen in de nieuwsmedia dat bekend is gemaakt dat op 10 juni Wim T. Schippers is overleden. En ja, dat is natuurlijk een triest feit. Hij was 83 en uiteraard een ongelooflijk creatieve artiest, stemacteur, kunstenaar en wat allemaal nog meer. Maar natuurlijk vooral bekend van de stem van Ernie.
1: Centraal Plus. Centraal Plus, professor Lem. Presenteert het weten op schappelijk niveau. Meer voor jou.
0: Centraal Plus. Voormalig vliegveld Valkenburg heeft een heel rijke geschiedenis. Studenten uit Leiden en van de TU Delft onderzoeken hoe ze dit verleden zichtbaar kunnen maken en zo behouden voor de toekomst. In het gebied van vliegveld Valkenburg verdedigden de Romeinen kort na het begin van de jaartelling 2 eeuwen lang de Lim. Dat is de noordgrens van het Romeinse Rijk. Dat deden ze onder andere vanuit een omvangrijke legerplaats die hier lag. Archeologen vonden hier veel resten van terug, zoals paalsporen, greppels en houten funderingen. Mogelijk hangt de aanwezigheid van het kamp samen met de verovering van Brittannië vanaf 43 na Christus. In de 20e eeuw speelde het terrein opnieuw een heel belangrijke rol door de aanleg van vliegveld Valkenburg, wat wij nog wel kennen uiteraard. Duitse parachutisten landden op 10 mei 1940 precies hier en bouwden niet lang daarna een reeks bunkers als onderdeel van de Atlantic Wall. Na de Tweede Wereldoorlog diende het vliegveld Valkenburg in de Koude Oorlog als basis voor vliegtuigen die Russische onderzeeërs moesten opsporen. Dus wederom een zeer belangrijke functie hier in de regio. Op dit terrein komen nu duizenden woningen. Het is tijd voor de toekomst. We hebben die woningen hard nodig. De studenten uit Leiden en de TU Delft onderzoeken hoe ze dit verleden zichtbaar kunnen maken en daarmee deels virtueel kunnen behouden.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

allemaal. Hé, je denkt nu zeker, wat verstopt die Ernie daar nou achter zijn rug? Weet je, ik geef je een hint. Het is klein en het is geel. Nee, ik zei het is klein en het is geel. Nee, het is geen banaan. Hier is nog een hint. Het is klein en het is geel en je kunt erin knijpen. Nee, het is geen citroen. Maar het had gekund. Oké, hier is nog één hint. Het is klein en het is geel. En als je erin knijpt, dan komt er zo'n geluid uit. Nog maar iets verklappen. Het heeft twee ogen, een snavel en ik neem het altijd mee als ik lekker in bad ga. Mijn enige en echte. Weet je het al? Rubberintje! Ja, mijn rubberintje! Goed gedaan!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beurse. De eigenaren van de Italiaanse restaurantketen Fratelli in Leidschendam en Pijnakker stonden vrijdag voor de rechter. Ze worden verdacht van drugshandel vanuit hun restaurants. Het Openbaar Ministerie eist 6,5 jaar cel tegen vader en zoon. Ook moeten ze €500.000 aan drugsgeld betalen aan de staat. De verdachten zijn geen eigenaar van de andere Fratelli-restaurants. Het OM laat weten dat de restaurants in Leiden en Voorschoten niets met de zaak te maken hebben. De ouders van de doodgereden Rafael uit Zoeterwoude doen een oproep aan rechters om meer rekening te houden met nabestaanden bij ernstige verkeersdelicten. Ze vroegen zelf Mehmet T., die door rood licht reed en veel te hard toen hij de 13-jarige Rafael doodreed, om niet in hoger beroep te gaan tegen zijn straf. Maar de verdachte luisterde hier niet naar. Hij werd zelfs vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. De ouders kunnen hierdoor de rechtszaak nog steeds niet achter zich laten. En liefhebbers van de zomer opgelet. De komende dagen wordt er tropisch weer verwacht. Vanaf donderdag stijgt het kwik tot boven de 25 graden en dat blijft zo tot na het weekend. Op onze website is een uitgebreide weersvoorspelling te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het maar weinig af. Het kwik daalt vannacht tot 12 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag laat de zon zich zien. En het kwik loopt op tot 21 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: en Bernie Boy. Die Die, het WK themalied 2026. Vanavond weer een leuke wedstrijd. België tegen Egypte.
1: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal
0: Plus. Snel weer door met lekkere muziek. Je radio kan weer keihard. Op de maandagavond. En weet je wat het voordeel is van maandag?

0: terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
1: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
0: Professor Lem.
2: En dit is een bericht van precies 30 jaar geleden, 15 juni 1996, stond destijds in het Leids Dagblad. Naast het weerbericht van toen, en dan was het ook lekker weer, 22 graden, best redelijk, voor de tijd van het jaar, zo'n jaar of 30 geleden. In de Leidse binnenstad moet ingrijpend en grootschalig worden ingegrepen. Alleen door de Leidse binnenstad stevig op de schop te nemen kan Leiden weer aantrekkelijk worden als winkelstad en het verloren marktaandeel terugwinnen. Dus misschien op dit moment ook wel weer actueel. Er is een nieuw plan gepresenteerd. En het opvallendste en ook duurste uit dit plan is een verkeerstunnel die toen werd voorgesteld onder de Nieuwe en Oude Rijn langs de zogenoemde Marktenroute. Waardoor de Breestraat eindelijk ook echt auto- en busvrij kan worden, was toen nog de droom. Er moet nog nader worden onderzocht waar de tunnel het beste in de grond kan gaan. Bijvoorbeeld ter hoogte van het gangetje of bij de Hooigracht. Het verkeer kan dan mogelijk bij de Webster University aan de Bomarkt weer boven de grond komen. Dat was best handig geweest. Er werd ook nog overwogen om de tunnel tot aan Mode de Valk te verlengen. Maar ja, dan wordt het project weer te duur. Zo is het maar goed dat je veel te lezen hebt in die kranten, wat dan ook niet allemaal doorgaat op lange termijn. Maar het is wel ongelooflijk fascinerend om te zien hoe dit soort plannen gemaakt worden en dan heel nauwkeurig en wel doordacht worden afgewogen. En dat Leiden dan toch een aantrekkelijke stad blijft.

0: Je hoorde uiteraard Antoon, de enige echte. En nu over naar Michael Jackson.
1: Oh nee, hè.
0: Met zijn iconische nummer. They don't care about us.

0: Back to the Future.
1: Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Are you telling me that this sucker is nuclear?
2: Look out!
3: Het iconische nummer Running Up That Hill van Kate Bush werd oorspronkelijk uitgebracht op 5 augustus 1985 als voorloper van haar album Hounds of Love. In de Nederlandse top 40 behaalde het nummer in 1985 de 6e plaats. In het Verenigd Koninkrijk kwam het destijds tot een sterke 3e plaats. Dankzij de populaire serie Stranger Things beleeft het nummer in 2022 recent een gigantische wereldwijde revival, waardoor het alle oude records verpulverde. De heruitgave in 2022 bereikte in de Nederlandse top 40 zelfs de 4e plaats, hoger dan in 1985. Het nummer draait om het idee dat mannen en vrouwen elkaar vaak niet begrijpen. De zangeres Kate Bush stelt dat als geliefden tijdelijk van rol en positie zouden kunnen ruilen, als het ware in elkaar schoenen staan, dit zou leiden tot een veel diepere verbinding en begrip voor elkaars worstelingen. De tekst refereert dus aan het maken van een deal met God om dit te kunnen realiseren. Het oprennen van een heuvel staat symbool voor de enorme moeite en inspanning die het kost om elkaar in een relatie echt te begrijpen. Alsof je constant dus een steile heuvel op moet rennen. Leuk om te weten is dat oorspronkelijk Kate Bush het nummer anders wilde noemen, namelijk A Deal With God. Maar het platenlabel EMI Records was daar fel op tegen. Ze waren bang dat landen met een streng religieuze achtergrond het nummer zouden weigeren te draaien op de radio vanwege het woord God in de titel. Kate Bush gaf destijds met tegenzin toe. Er werd toch gekozen voor de opvallende regel uit het refrein en als compromis werd de originele titel op het album wel met tussenhaakjes toegevoegd. Running Up That Hill, tussenhaakjes, A Deal With God. En in interviews later heeft Kate Bush toegegeven dat ze nog altijd spijt heeft van dit compromis. En het nummer in haar hoofd nog altijd A Deal With God noemt. De nieuwe versie die je op een gegeven moment vanzelf er doorheen hoort komen, dat is de Dance Remix. Door Oni 9 Remix, vaak aangeduid als de Slap House Bass Boosted Remix. En die kwam uit op 2 augustus 2023. En deze remix is voornamelijk populair op streamingplatforms zoals Spotify en YouTube Music.
0: Back to the Future.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker. Met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Professor Lemp. Meer

0: Dit heb je altijd al willen weten. De vraag van de radioloog.
1: En dat is een bericht waar iets niet in klopt. Het is dus gelogen op de radio. Het Europees Ruimteagentschap ESA, ofwel de European Space Agency, heeft een nieuwe wetenschappelijke missie goedgekeurd met een beoogde lanceringsdatum in 2030. Het is ver weg, maar wel erg belangrijk. Want het project heeft als doel om nieuwe inzichten te verschaffen in een van de belangrijkste open vragen in de moderne astrofysica. Hoe worden sterrenstelsels gevormd? En hoe evolueren zij binnen het standaardmodel van de astrologie? Diffuse stellaire halo's met een lage oppervlaktehelderheid rond sterrenstelsels zoals onze Melkweg bevatten cruciale informatie over hoe sterrenstelsels zijn gevormd en geëvolueerd. Ze onthullen de gecombineerde effecten van donkere materie, fusies van sterrenstelsels en andere processen die sterrenstelsels in de loop van de kosmische tijd vormgeven. Onderzoekers van de Universiteit Leiden maken deel uit van het wetenschappelijke team. De nieuwe missie biedt een belangrijke testomgeving voor ons begrip van het astrologisch model, met name de aard van donkere materie. Het Leidse team is betrokken bij het maken van voorspellingen via supercomputersimulaties met behulp van geavanceerde modellen voor de vorming van sterrenstelsels en donkere materie. Deze voorspellingen zullen worden getoetst aan de hand van de waarnemingen die volgen vanaf 2030 met het nog nieuw te lanceren wetenschappelijke instrument. Nou, u heeft het vast gehoord. Er zit iets heel raars in dit bericht. Iets wat echt niet klopt. Dus laat het weten aan redactie@centraalplus.nl. Dan hoop ik dat ik volgende week iets naar achter het antwoord kan geven. Dus luister gewoon volgende week weer naar Centraal Plus Professor Lamb.

0: Jesse J, Nobody's Perfect. En daarvoor hoorde je Thomas Gray met Rumors. Ja, die gossip die hoor je ook al hier hoor op Centraal Plus.
1: Centraal Plus. Centraal Plus, professor Lem. Presenteert weten op schappelijk niveau. Meer voor jou.
0: Ouder worden, dat doen we allemaal. En dat gaat van nature gepaard met een geleidelijk verlies aan spiermassa. En daarmee ook van kracht van die spier. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC... en de universiteiten van Granada en Almeria hebben een darmbacterie ontdekt... dat dit proces mogelijk kan vertragen of zelfs voorkomen. Het onderzoek onthult een fascinerend verband tussen de aanwezigheid van een bepaalde darmbacterie en sterkere spieren. Deze ontdekking zou zeer waardevol kunnen zijn voor de ontwikkeling van een probioticum ter ondersteuning van spierkracht en gezond ouder worden. Darmbacteriën helpen bij het verwerken van voedingsstoffen, reguleren ontstekingen en energiestofwisseling. Allemaal essentiële processen om de spieren gezond te houden op oudere leeftijd. Onderzoekers ontdekten dat 65-plussers met een hogere concentratie van een bepaalde darmbacterie 29% grotere handgreepkracht hadden dan hen zonder deze bacterie. Ook jongvolwassenen met een hogere concentratie van deze bacterie toonde verbeterde spierprestaties en algehele conditie. Wat het potentiële belang van deze vinding voor alle leeftijden benadrukt. Het onderzoek naar deze darmbacterie vormt een spannend nieuw terrein in het streven naar gezond ouder worden. Dat willen we allemaal. Het vooruitzicht op een probiotische aanpak ter bevordering van de spiergezondheid is een bemoedigende ontwikkeling op het gebied van verouderingsonderzoek en opent de deur naar nieuwe strategieën voor het behoud van kracht en vitaliteit op latere leeftijd.
1: Dit is Centraal Plus.

0: Sheeran, With His Eyes Closed.
1: Centraal Plus, Professor Lamp.
0: Centraal Plus. We gaan lekker door met Avicii en Sandro Cavazza. Ja, wat hebben we die Avicii toch gemist, hè? Zo jammer dat daar geen nieuwe muziek bij komt. Het klinkt zo lekker, joh.
2: Oh,

0: Ja, we zullen hem voor altijd missen, Avicii. Ik luister er nog dagelijks naar, al die mooie oude tracks. Wat een gouden oude evergreens zijn dat toch.
1: We blikken terug op het nieuws van toen. Dit is oud nieuws uit de regio.
2: Dit is niet de radionieuwsdienst verzorgd door het ANP.
1: Professor Lam.
0: Dit is een bericht van exact 50 jaar geleden. Uit het Lijstdagblad. Dus dat was 15 juni 1976. En het is toch al gaaf. Ik vind dat zo leuk om door die berichten te gaan. Want die zijn nog zo actueel. En daar staan ook dingen in die ik ook echt niet wist. Bijvoorbeeld zoals toen over het AZL, zoals dat toen nog heette. Het Academisch Ziekenhuis Leiden. Dat is nu na de fusie met de Universiteit Leiden het LUMC geworden. Als je je salaris krijgt, dan is dat stiekem nog steeds van het AZL. Dat is een heel gek weetje. Maar er stond toen een belangrijk bericht in het Tijdsrapport. Een brief van staatssecretaris Klein. De beslissing of er in Leiden een nieuw academisch ziekenhuis zal worden gebouwd in de Leeuwenhoek, Morskwartier. Dan wel dat het bestaande AZL-complex zal worden vernieuwd, is nog niet genomen. Dus dit bericht stamt nog van de tijd dat de beslissing niet eens genomen was. De toenmalige wethouder Waal, die zei waar het op dit ogenblik om gaat: komt er een nieuw AZL of krijgen we vernieuwbouw op het bestaande complex achter de Rijnsburgerweg? Ja, dat laatste is het eigenlijk geworden dan. En op die keuze zaten ze toen te wachten, want ook de gemeente moet aan de slag. Er moeten beslissingen genomen worden over de verbindingswegen van de Plesmanlaan en Wassenaarseweg. Dat hangt natuurlijk heel nauw samen waar dan het gebouw komt te staan. Anders weet je niet waar je heen moet als de ambulance naar de spoed moet. Ja, het is best een opmerkelijk bericht. Dat zelfs toen nog in 1976 ter sprake kwam. En voor mijzelf is het ook heel grappig. Want ik had vroeger sportdag op het grasveld waar nu het gebouw van het LUMC staat. Dus zo is de cirkel weer rond. Dan weten jullie eigenlijk natuurlijk ook stiekem een beetje dat ik best al heel erg oud ben.
1: Centraal Plus. Meer voor jou.

We zijn bijna toe aan de langste dag van het jaar. Daar komt straks een heel romantisch berichtje over. Some days you're the only thing I know.

0: 5 seconds of summer tease. En inderdaad, die 5 seconden zomer die duren heel erg lang. Want op 21 juni is de langste dag voor ons in aantocht. En daarover filosofeer ik een beetje.
1: Filosofisch gevreubel.

0: begin van de zomer. Tijd voor de dromer. Eindeloze dagen zonder moeilijke vragen. Eindeloos vergeven. De melodie van het leven. Gezongen door de beste zanger. De dag voor altijd langer. Al is de langste dag voorbij. Het maakt niks uit voor mij. Al komt het donker en de kou. Toch schijnt de zon. Door jou.
1: Filosofisch gevreugd.

0: wat een ongelooflijk lekkere muziek van Bente. 3, 2, 1 en we tellen af voor jou.
1: Oei, oei, oei, oei.
0: Even tijd voor een ingelast nieuwsbericht. Komt een beetje te laat aan, want het is verschenen in de krant op 15 juni 1981. Maar ik vond het zo grappig. Stond op één pagina vermeld. Met grote koeienletters als kop. Natuurlijk start ik in de Tour. En dat zei dan Joop Zoetemelk. Dus blijkbaar was daar een jaar na zijn overwinning in 1980 twijfel over. Maar hij liet weten gelukkig definitief van start te gaan in de Ronde van Frankrijk in 1981. En daarnaast staat het bericht dat Jan Raas, die kent u dan misschien ook nog wel, juist niet in de Tour de France ging starten in 1981, want hij had te veel last van zijn knie. Ja, zo gaat dat. Terug naar de oude muziek.

0: Je hoort hem ook veelvuldig hier op Centraal Plus. De folkklassieker Fast Car van Tracy Chapman. Die werd destijds wereldwijd uitgebracht op 6 april 1988. In Nederland bereikte het nummer de tweede plaats in de destijds mega top 50. En in de VS behaalde het de zesde plek in de Billboard Hot 100. Het nummer vertelt het verhaal van een jonge arme vrouw uit de arbeidersklasse die haar uitzichtloze en armoedige bestaan probeert te ontvluchten. Ze hoopt met haar vriend, die droomt van een beter leven en een snelle auto bezit, een frisse start te maken. Ze gaat van school af om voor haar alcoholverslaafde vader te zorgen en werkt hard in een supermarkt. En hoewel ze aanvankelijk hoopt op een mooie toekomst in de voorsteden, blijkt de snelle auto uiteindelijk geen magisch ticket naar vrijheid te zijn. De cyclus van armoede en onvervulde beloftes herhaalt zich. Haar vriend belandt in de kroeg in plaats van op het werk, waardoor de droom van een beter leven in rook opgaat en de vicieuze cirkel in stand blijft. Het is een pijnlijk, integer en emotioneel nummer over de overlevingsdrang, hoop en de harde realiteit van sociale ongelijkheid in het nummer Fast Car van Tracy Chapman. En dan is er een hele vrolijke versie gemaakt, de Tropical House versie, door Jonas Blue en Dakota. En die werd wereldwijd uitgebracht op 4 december 2015... Het nummer werd een enorme hit en behaalde in Nederland de derde plaats in de top 40. In het Verenigd Koninkrijk zelfs de tweede plek. En hoewel de versie van Jonas Blue een hele vrolijke, dansbare beat heeft, behoudt het nog steeds de emotionele kern van het origineel. Verlangen naar vrijheid, een nieuw begin en ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.
1: Back to the Future.

0: Back to the Future.
1: Wat een waanzinnig lekkere muziek draaien we toch hier allemaal, hè?
2: Oh, daar krijg je kippenvel van.
1: Ja, dat krijg ik ook, hoor. Blijf gewoon lekker luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer om 7 uur. Tot dan.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Okay, bye.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui, in de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!